0: gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

De hele nacht. Non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
1: Did I ever let you slip away?

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: We gaan vandaag eens luisteren naar hoe regular country muziek en country gospel het fenomeen home, thuis, bezingen. De eerste insteek is thuis als de plek waar je heen wilt. Sommige liedjes hebben maar een paar seconden nodig om iemand terug te brengen naar huis. Naar bergen, kronkelwegen en dat gevoel van thuishoren dat je eigenlijk nooit helemaal kwijtraakt. Dit is zo'n nummer dat ruikt naar buitenlucht, houten veranda's en herinneringen aan waar iemand vandaan komt. Hier komt Lynn Anderson met John Denver's Take Me Home Country Roads.

Oké, waar countrymuziek vaak te verlangt naar een plek op aarde, kijkt country gospel muziek soms net een stukje verder. Naar een thuis dat niet tijdelijk is, maar definitief. Josh Turner zingt daarover, met die warme stem van hem in Going Home, Josh Turner.

Ja, een andere insteek in country muziek over het thema thuis is thuis als een herinnering. Een huis is veel meer dan alleen maar muren en een dak. Soms zit er een heel leven verborgen in een gang, een slaapkamer, de geur van een oude keuken. Tanya Tucker zingt over een plek die iemand meegevormd heeft tot wie ze geworden is. The House That Built Me by Tanya Tucker.

Ja, zo kan thuis, home, kan een herinnering vormen. Maar in de gospelmuziek, gospel country muziek, heeft het vaak een diepere betekenis. Niet alleen het huis van vroeger, maar ook het verlangen naar een toekomstig huis. Een verlangen naar rust, vrede en uiteindelijk thuiskomen bij God. En bij familie die je al zo lang niet meer kon zien. Hier komt de Gator Vocal Band met Home. Hier komt de Gator Vocal Band met Home.

0: Thuis kan dus inderdaad een metafoor zijn voor familie. De plek waar de mensen zijn die bij je horen. Liefde, ouders, kinderen, trouw blijven aan elkaar. Nou, dat verlangen dat spat eraf in green, green grass of home. Alleen, zoals je misschien wel weet, het loopt niet goed af. Green, green grass of home, nu eens door Merle Haggard.
1: The old hometown.

0: Nou, het is wat. Het is een drama. Denk je dat je thuis bent? Dan was het een droom, zeg. Als het over thuis gaat, als familie, dan hoort Johnny Cash daar vanzelf bij. Dit keer met een country gospel nummer. Een woonkamer vol stemmen, samen zingen. Gewoon omdat het een mens altijd goed doet. Maar deze keer ook om het verlies van het kleine broertje te verwerken. Die naar zijn hemelse huis is. Maar hun band wordt nooit verbroken. Daddy Sang Bass by Johnny Cash.
1: I remember when I was a lad, times were hard and things were bad. But there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of blackland dirt. But we'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass,

Right, nou, thuis kan ook worden gezien als een plek waar je rust vindt. Een plek waar je even niet hoeft te presteren. Waar het leven even stil mag vallen. Weet je, soms zit geluk gewoon in thuiskomen na een lange dag werken. De deur achter je dichttrekken en even rust vinden. John Denver wist dat gevoel prachtig te vangen in Back Home Again. Hier komt-ie.

Waar country, regular country muziek spreekt over rust thuis, spreekt country gospel vaak over een diepere vrede. Vrede vanuit de aanwezigheid bij God. Een plek waar zorgen compleet verdwijnen en het uiteindelijk echt stil wordt van binnen. Randy Travis brengt dat gevoel, zoals bijna niemand anders dat kan, in zijn song Peace in the Valley van Randy Travis. Well, I'm

Thuis is ook iets dat je kwijt kunt raken. Onderweg raken mensen soms zichzelf kwijt. Door keuzes, afstand, drank, relaties of simpelweg door het leven. Niet iedereen die vertrekt vindt het ook werkelijk wat hij zoekt. Soms brengen grote steden vooral eenzaamheid met zich mee. En Bobby Bear zingt dat. Die zingt over iemand die ontdekt dat de afstand tot huis ook afstand tot zichzelf kan worden. Detroit City, Bobby Bear.

I wanna go home, ja. Als je een leven hebt met een hoop ellende, eenzaamheid, verdriet, en dan is de country gospel die soms een uitnodiging geeft. Een uitnodiging die zegt om terug te keren. Niet hard, niet veroordelend, maar rustig en liefdevol. De volgende song bezingt God als iemand die eigenlijk zegt: moet je luisteren, je hebt nu een tijdje je eigen plan getrokken. Hè? En laten we nou eerlijk zijn, dat was geen succes. Dus kom dan gewoon weer naar huis. Alles is vergeven en alles is vergeten. Softly and Tenderly from Loretta Lynn.

thuis zal onderweg altijd wel een verlangen blijven. Truckers, cowboys, reizigers, altijd onderweg, maar diep van binnen zoekend naar thuis. Bobby Bear hoorden we daar vanuit Detroit al over zingen. Nu maakt hij duidelijk dat hij nog een heel eind van huis is. 500 miles away from home. Bobby Bear.

Nou, die heeft dus nog wel een stukje te gaan. Bij country regular soms blijft hangen in heimwee, maakt country gospel de stap naar terugkeer. Niet alleen naar een bepaalde plek, maar uiteindelijk naar God zelf. Donny Summer heeft dat ook door en heeft de knoop maar doorgehard. En hij zegt, Lord, I'm coming home. Hier komt hij, Donny Summer.

Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar je voelt bijna de rust in zo'n lied. En uiteindelijk kan onze finale bestemming worden gezien als ons echte thuis. In de volgende song wordt dat neergezet met een metafoor van een berg waarop we kunnen uitrusten. Dat is de diepste laag. Niet alleen ergens wonen, maar uiteindelijk echt thuiskomen. Go rest high on that mountain by Mary Sarah.

Ja, nou ja, om nou de rest van de eeuwigheid op de top van een berg te zitten, dat weet ik nou ook niet of dat zo'n succes is. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Martin Morrow is daar veel directer in. Thuiskomen is voor hem weer verenigd worden met de mensen die hij nu niet meer heeft. En we gaan afsluiten met een nummer van hem en met een nummer van Sam Miller. Het eerste nummer is dus Together in Heaven van Martin. En het tweede lied is My World is Not My Home. I'm Just Passing Through. Nou mensen, het was erg warm vandaag. Hoop dat het wat minder wordt. Hoop dat je er tegen kan. In ieder geval, hope to see you next time. Together in Heaven.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek. Dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Goedemiddag. En op deze zaterdagmiddag luister je naar Tijn in de Mix. Ik ben Tijn. Leuk dat je er bent. Ja, en we begonnen deze zaterdagmiddag mix met Tears for Fears en hun nummer Everybody Wants to Rule the World. Een nummer dat uitkomt op 18 maart 1985 op het album Songs for the Big Chair. Ik heb vandaag zoals elke week weer een leuke mix voor je klaarstaan. Zo hoor je vandaag Olivia Dean, maar ook een fantastisch Nederlands nummer van Boudewijn de Groot. Het volgende nummer is van de Noorse band AHA. Een nummer dat uitkomt in 1984, maar pas een hit wordt in 1985 na een vernieuwde versie. Dit is Take On Me van AHA.

0: mee.
1: Ja, je hoorde So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Ja, en dit nummer kwam uit in 2025 en staat op haar album The Art of Loving. En het heeft een lekkere, warme, zomerse vibe. En wat ook nogal leuk is, achter dit nummer zit ook dat het niet alleen gaat om verliefd worden, maar ook juist over zelfvertrouwen. Dat jij iemand bent waar het makkelijk is om van te houden. En met die Feel Good Sound is het natuurlijk niet gek dat het een grote hit werd in Nederland. Het volgende nummer is van Zweedse DJ Tim Bergling, beter bekend als Avicii. Het nummer Without You is een van Avicii's laatste grootste hits die nog tijdens zijn leven werd uitgebracht. Het nummer werd nummer 1 in Zweden en na zijn dood op 28-jarige leeftijd in 2018 werd het opnieuw een nummer 1 hit in Zweden. Earth, Wind & Fire komt eraan, maar dit is Without You van Avicii.

Je hoorde Boudewijn de Groot met zijn nummer Avond. En daarvoor hoorde je Big Mountain met hun nummer Baby Love Your Way. En wist je dat het nummer Avond van Boudewijn de Groot eigenlijk al in 1973 werd geschreven? Toen heette het nog De Avond en werd het gezongen door Rob de Nijs. Maar toen werd het geen hit. En dit is misschien nog gekker erachter. De tekstschrijver van het nummer, Lennart Nijg, schrijft het lied voor zijn vrouw. En die vrouw die trouwt later met Boudewijn de Groot. Ja, het is echt waar. Het is een hele slechte soap eigenlijk, als je het zo vertelt. De versie die wij kennen en die je net hoorde, komt uit 1996 en werd eerst maar een klein hitje. Maar jaren later groeide Avond uit tot een gigantische klassieker. Het volgende nummer is van Earth & Fire en dat is Let's Groove. En die had bijna heel anders geklonken. De band stond namelijk bekend om hun soul en funk vibe. Maar dit nummer kreeg juist een hele opvallende elektronische sound. Dat kwam doordat ze gebruik maakten van een van de eerste drumcomputers en synthesizers. Best vernieuwend voor die tijd, vandaar dat het ook zo'n lekkere klassieker blijft. Toen het uitkwam in 1981 werd het meteen een wereldhit en tot de dag van vandaag is het nog steeds een van de grootste danceklassiekers ooit. Dus als je deze hoort, is stilzitten eigenlijk geen optie. Dit is Let's Groove van Earth, Wind & Fire.

Je hoorde What You Know van de Two Door Cinema Club. En dit nummer werd opgenomen in 2009, maar pas in 2011 als single uitgebracht. Het nummer stond op hun debuutalbum Tourist History en groeide uit tot een indie-klassieker. Ook al haalde het maar een bescheiden plek in de hitlijsten. En die herkenbare sound, dat is een mix van indie-rock met een dansbare, bijna elektronische vibe. Precies waarom het nummer nog steeds overal wordt gedraaid. Straks hoor je nog Marvin Gaye en Eddie Money, die komt er ook aan. Maar we gaan van internationale indie vibes naar iets van eigen bodem. Ik Ben Niet Meer Bang van Hannah May en Bluff komt uit 2026 en gaat over het gevoel dat iemand uit de chaos van de dag kan halen. Een soort veilige bubbel waarin alles weer rustig wordt. Het nummer was eerst bedoeld als solo van Hannah May, maar werd uiteindelijk een duet. En juist die combinatie van Bluff met die stem van Pascal Jacobsen en die kracht van de mannen van Bluff, ja, dat maakt het nummer gewoon extra sterk. We gaan van dansen naar gevoel, maar dit is Ik Ben Niet Meer Bang.

Je hoorde Take Me Home Tonight van Eddie Money uit 1986. En ja, eigenlijk is dit gewoon een eerbetoon aan de jaren 60. Want in het refrein hoor je een stukje van Be My Baby. En de originele zangeres Ronnie Spector zingt zelfs mee op deze track. Nou, dat is natuurlijk wel een leuk feitje over Take Me Home Tonight van Eddie Money. Het werd Eddie Money's grootste hit en betekende zijn comeback na een wat rustige periode. En heel eerlijk, die meezingbare Just Like Ronnie Sang blijft gewoon hangen. Van de klassieker uit het 80's gaan we door naar een nummer dat zelf inmiddels ook een klassieker is geworden. Mr. Brightside van The Killers komt uit in 2003 en is misschien wel een van de meest tijdloze indie nummers ooit. Gek feitje, het nummer is nooit echt hoog in de hitlijsten geëindigd, maar staat al jarenlang onafgebroken in de Brit charts. En nog opvallender, het is een van de weinige nummers die maar één couplet heeft, dat steeds opnieuw terugkomt. Dit is Mr. Brightside bij Tijn in de Mix.

Goedemiddag bij Tijd in de Mix.

Ja, dat was alweer de laatste van vandaag. Dat waren de Bee Gees met de nummer Tragedy uit 1979. En het laatste feitje van deze zaterdagmiddagshow is dat explosiegeluid wat je hoort in Tragedy, dat is helemaal geen echte explosie. Dat is gewoon Barry Gibb die geluiden maakt in de microfoon. Daarvoor hoorde je nog Marvin Gaye met zijn nummer What's Going On. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze zaterdagmiddagshow hier bij Tijn in de Mix. We hebben weer een heerlijk muziekuurtje achter de rug. Met onder andere Olivia Dean, Avicii en nog veel meer moois. Hopelijk heb ik je middag weer net even wat gezelliger gemaakt. Of je nou thuis was, onderweg was of aan het werk bent. Ik vond het in ieder geval weer superleuk dat je hebt geluisterd. Graag tot volgende week. Want dan ben ik er gewoon weer, zelfde tijd, zelfde plek. Met een nieuwe mix aan muziek. Voor nu, geniet lekker van je weekend. Volg ons op de socials en blijf vooral lekker luisteren naar Eemland 1. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk Tipplaat.

Zo, luisteren vrienden van de radio, daar zijn we weer, zaterdagavond bij Uitstek. En wij mogen dit programma live weer presenteren tot aan de klok van 9:55 op de radio. Via natuurlijk 1land1. En zoals je weet, zaterdagavond altijd de beste muziek op de radio. En de gezelligheid, die bieden wij hier op de radio. En wij zijn die radiofreak al 48 jaar. En we weten nog steeds hoe we radio moeten maken. En we laten de passie en de liefde voor radio samen met u allemaal delen hier op de radio. Nou, we hebben ook weer nieuwe luisteraars erbij. En dat zijn de Bennies. Nou, bijzonder goedenavond, de Bennies. We zitten vanaf een honk. Heel ongebouwde, ja, mooi cafeetje noem ik het maar zelf. Achter het huis. Ziet er allemaal fantastisch uit. Ik kreeg leuke foto's te zien. En ik moet eerlijk zeggen, leuk dat ook deze mensen meeluisteren met ons radioprogramma. En die vroegen of we een plaatje wouden gaan draaien van Sirio. Nou, het ziet er allemaal feestelijk uit. En ik zei al, omdat jullie fans zijn, gaan we natuurlijk die plaat zometeen voor jullie draaien op de radio. En ik zei, als ik vakantie heb, kom ik zeker die kant op. Want ik wil het wel een beetje proeven, die sfeer. Want er werd ook gezegd dat elke inwoner van die dorp, die heeft wel een eigen cafeetje achter het huis. Nou, dat proeft naar mij smaak naar meer. En dat betekent dat wij in de vakantie die kant op gaan. Want ik wil ervan genieten. Ik wil er samen meemaken. Want in onze regio hebben we dat totaal niet. Zoiets moois en zoiets machtigs. Dus de heren van de Bennies, zometeen gaan we die plaat voor jullie draaien. Maar eerst eventjes een mooie 12 inch. Natuurlijk de plaat afkondigen. Waar we mee begonnen met de tipplaat van 1land1. Mitchell Schipper kan vanavond niet komen naar de studio. Hij heeft een gesprek met de kermis. Want daar gaat binnenkort de kermis plaatsvinden. En hij regelt al die artiesten daar. Misschien kunnen we ook nog regelen dat we daar ook een keer wat mogen en kunnen gaan draaien. Ga ik ook hem vanavond eventjes vragen. Je weet nooit of het mogelijk is. Want we zijn wel gebackt, zeg maar, daarvoor. Ik zijn al Mitchell Schipper en morgen weer thuis. We gaan eerst maar beginnen met een 12 inch. En erachteraan gaan we die koppelen. Die plaat die ze aanvragen van de Bennies. Maar dit is ook zo lekker op de radio. Wat is het machtig om naar te mogen luisteren. Nou, zo'n leuk exclusief radioprogramma. Vanavond nemen ze ook plaats in de studio de Baka. Bikers Against Child Abuse. Elke dag worden kinderen mishandeld, misbruikt. En dan moet een halt ingeroepen worden, want wij houden daar niet van de Baka. Dus om 8:45 uitgebreid gaan we praten nogmaals met de Baka. En Baka staat voor Bikers Against Child Abuse. Nu op de radio deze machtige 12 inch. Wat klinkt dit zo lekker, zo warm. En dat het allemaal lekker door de speakers heen. En dan proef je al nu al de gezelligheid hier op deze zender. Ja, heerlijk. Ik ga ook weer genieten hoor. Net zoals de rest van onze vele luisteraars. En we hebben er veel. Ongekend.

Let's go. Je luistert 1land1. De streekradio voor Soesterberg, Spakenburg, Bunschoten, Soest en Baarn. Wij zetten de toon.

Zoals we net, laten we gaan knallen met z'n allen. Wat een prachtige mooie plaat. Gezongen door niemand anders dan Glenn Robbins op de zender. En ook daarvan was een hele leuke die aangevraagd is door de Bennies. En die wouden dus horen Cheerio van Justin de Wild. Nou, dat hebben we bij deze vorm gedaan. En ik hoop dat ze helemaal uit hun dak gaan. En daarvoor die mooie 12 inch van ABBA. En die mooie 12 inch van Dancing Queen. En over 12 inch gesproken, wij hebben er eentje klaarstaan voor je hoor. En wat een mooie 12 inch. We zitten zelf een beetje te swingen in de studio. Ik heb de propeller even aangezet, ofwel de ventilator. Om het toch nog een beetje aangenaam te verkoelen hier in de studio. Want er heerst toch wel een beetje bedruktheid hier. Qua dat de temperaturen niet helemaal eruit zijn uit het pand.

wouden draaien op een feest. Ik zeg, wanneer ze dan en waar ze dan? En dan kreeg ik het hoorde dat het voor vanavond was. Nou, dan ben je veel te laat mee. Maar we doen ons radioprogramma. We moeten alles 3 weken van tevoren weten. Dan kunnen we het inplannen met onze artiesten. En dan wordt ook nog eventjes de prijs afgesproken dan. Als we dan die kant op komen op een feestje. Zo is het maar net. Dat is niet helemaal van een habakras. Want we moesten aardig wat kilometers maken als het door zou gaan. Maar ja, ze zijn te laat mee. Dan is het even niet anders. Dit is ook zo lekker. Wordt gelijk hier op Facebook gedaan van... Hop, een beetje zo'n blokkade erop op Facebook Live. Maar dan schakel gewoon eventjes weer opnieuw in. En dan kun je heerlijk even meekijken naar de meest swingende radio-dj van het land. Zo mogen we het zelf noemen. En vanavond, mans, we blijven hier op de attenderen. De Baka, Bikers Against Child Abuse. Gaan we praten over misbruik van kinderen. In welke vorm dan ook. Het is ook wel lekker. En als het even gedaan is, kunnen we met z'n allen ervan genieten. Want de gezelligheid wordt er altijd geboden hier op zaterdagavond. Luister je andere zenders, dan hoor je het niet zoveel, die gezelligheid. Dezelfde sleur, dezelfde stem. En dan denk ik van, ja, kunnen ze beter gaan ons opdraaien, zeg maar. Laten wij ons bezig gaan met radio.

speakertje, speakertje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk.

Allemaal van die heerlijke mooie meezingers op de radio. Marco Schuitmaker en Donnie en Losse Pols. Daar natuurlijk die man die altijd bekend staat met het gele zwembroekje. Maar ook natuurlijk met het pak dat hij daar kent. Dus dat hij de netste passagier is van het vliegveld. Ja, maar het kan ook niet anders. Want laat me eerlijk wezen, als je veel verdient, dan kan je heel netjes met een pak. Niet iedereen kan zo'n pak zich veroorloven. En iedereen loopt gewoon in de kleren die ze zelf lekker vinden. Dus ik vind niet helemaal terecht dat hij de netste persoon is op het vliegveld. Ook andere mensen voelen zich waarschijnlijk daarmee een beetje benadeeld erin. Iedereen is gekleed zoals hij dat zelf wilt. Maar zijn muziek is heerlijk om naar te mogen luisteren. Door jou ga ik leven. En daarvoor ook zo'n lekkere van Bobby, oftewel Baby Q. En dat nummer heet The Forest. Een, bijna een instrumentale, maar het is wel een vertrouwd nummer, zeg maar, op de radio. Wat ook zo vertrouwd is, dat is deze lekkere plaat. Ja, helaas. Kon hem vanavond niet komen gaan draaien op een feestje. Bijna 100 kilometer hier vandaan. Maar binnenkort gaan we draaien bij onze grote aanhang in Leeuwarden. Mag ik best wel vermelden, niet te veel. Het is een besloten feestje en 180 mensen zijn daar. Zet de volume op maximaal. Ga genieten van deze lekkere exclusieve 12 inch.

0: Ja, lekker zo'n 12 inch als deze op de radio te mogen draaien. Bijna kwart voor 7 in de studio. U hoort het bekende stemgeluid. Ja, hoort u maar. Het is gewoon de herkenbaarheid van hun, de Tramps. Ken we al met Disco Inferno. En deze track die heet Disco Party. En daarmee gaan we langzaam en zeker richting kwart voor. En gaan we praten met iemand die ons totaal laat verrassen. Wederom weer hier op die radio. Gebeurt die vaak dat mensen mij verrassen. Maar dit is weer zo'n nummer waar ik denk van jongens. Mag te klinken. Ik zette dat gisteravond al bij elkaar de uurspotjes. En toen denk ik, man, als dit geen klappertje gaat worden op de radio, zal ik het niet weten. We gaan hem in de uitzending halen. Niemand anders dan, ja, wie denkt die wie dit is? Ik zal het maar vertellen. De enige echte, Sebastian. Goedenavond, Sebastian.
1: Hey, Erwin, goedenavond.
0: Macht een mooi nummer, man.
1: Ja, hè?
0: Ja, hey, hoe kom je op deze leuke nummer? Zo'n mooi track als deze.
1: Ja, een kreet die je op een gegeven moment hebt en dan is het een kwestie van schrijven.
0: Ja, want dat doe jij altijd, hè? Zelfde nummer schrijven.
1: Ja.
0: Dat maakt het ook weer exclusief, want niet elk artiest die kan zelf schrijven over een titel.
1: Nee, maar ja, ik vind dat iets wat ik... Het is een gaven, zeggen ze dan, hè?
0: Absoluut.
1: ik ben er heel blij mee en ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te doen. En natuurlijk nu ook steeds meer ook het product maken. Want dit is de tweede single die we helemaal in eigen productie ook hebben genomen. Dus ook het hele productieproces zelf gedaan hebben. Dus ook de dingen ingespeeld. En gewoon heerlijk om daarmee bezig te zijn. En om een leuke plaat neer te zetten.
0: Ja, de kwaliteit, moet ik eerlijk zeggen, is wel meegegoed. Want meestal, als iemand iets anders opneemt, zeg maar, in een soort andere studio, hoor je wel eens verschillen aan geluid. Zeg maar. De een klinkt dan opeens heel dof. Dan denk je, yo, dat is niet echt op te gaan draaien, zeg maar, omdat het geluid niet mooi is. Maar dit geluid is wel echt zoiets van, wauw, daar is duidelijk aan kwaliteit daarin.
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook iets wat je wil natuurlijk. Hè. Je kiest ervoor om zelf iets te gaan maken, maar dan moet het ook het product wel goed zijn.
0: Absoluut.
1: En dan moet de kwaliteit ook kloppen. En dat probeer je dan ook zo goed mogelijk te benaderen. En het leuke is dat je daar dan in ziet dat dat ook door mensen gewaardeerd wordt. En dat ook gewoon landelijke zenders het draaien. Dus ja, het doet niet onder voor een studioproductie. En daar ben ik dan wel heel trots op.
0: Het is gewoon mooi afgewerkt, het hele complete pakket voor jou.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om te doen. Dus ik kan ook weer eigenlijk al niet weer wachten om weer richting de volgende te gaan alweer.
0: Oké, ben je dan mee bezig of denk je van
1: ja,
0: nou even
1: zeker.
0: Wachten? Je bent al mee bezig.
1: Nee,
0: je gaat
1: er
0: heel
1: snel.
0: Bezig. Je gaat er snel mee.
1: Ja, maar ja, je kan maar zin hebben erin, toch? En ik bedoel, nu zin in de zomer. Maar ja, die zomer is dadelijk ook weer voorbij. En dan weer toch ook wel weer wat anders.
0: Natuurlijk, want het nummer past wel uitstekend in deze zomerse temperatuur. Want aankomende week gaat het weer warmer worden. En erop de week ook weer warmer.
1: Ja, het kwik, die hebt er zin in. Die gaat afdeling door het dak, hè?
0: Ja, dus bloedje heet, zou ik op zo'n zeggen.
1: Ja, zeker. Nou, dat zou hij zeker roepen.
0: Ja. Hey, wat doen, vriend? We gaan die track voor jou draaien. Ik heb hem gisteravond compleet in elkaar gezet met de nodige jingles. Om het product voor jou nog mooier, nog cooler neer te zetten hier.
1: Nou, helemaal tof.
0: Nou, ga ervoor zitten of staan. En ik haal je zo weer een uitzending naar die track van jou.
1: Ik blijf aan de lijn, beste Erwin.
0: Is goed, vriend. Komt hij aan.
1: Jojo.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Als we heel aandachtig luisteren naar die stem van hem, hij klinkt als een jonge man, zeg maar. Zo jeugdig klinkt hij met die mooie ziel van hem, Sebastian, en zin in de zomer. Man, wat een mooie stem zit je er neer. Heel jeugdig.
1: Ja, dat is zo jeugdig ben ik nou ook niet meer, hoor. Maar het is wel een hele lekkere uptempo, vrolijke plat worden natuurlijk. En ja, dan moet het ook wel lekker fris en fruitig klinken natuurlijk.
0: Absoluut, want als ik dat hoor, dan denk ik, stem je eeuwig minder, man. Je lijkt wel 10, 20 jaar jonger, joh.
1: had ik maar de zekerheid.
0: Ja, maar eerlijk, jongen, dan ziet het nog jong uit. Zo moet je me bedenken.
1: Ja, dat is weer waar.
0: En dat maakt je wel leuk, want dit is echt een nummer wat nog meer smaakt in deze soort stijl.
1: Ja, nou ja, kijk, je weet, ik ben altijd van, we gaan weer wat doen. En ik schuif toch ook wel weer graag weer mee wat andere dingen. Dus ik weet nog niet wat we gaan doen, maar dat komt wel weer wel aan natuurlijk.
0: Dus je laat me weer compleet verrassen daarin?
1: Ik denk het zeker, ja.
0: Kom je dan live naar de studio als daar de mogelijkheid voor is?
1: Ja, als daar ruimte voor is, dan gaan we dat zeker wel even plannen.
0: Ja, heb je vanavond nog een optreden ergens in het Kikkerlandje?
1: Nee, ik ga heerlijk lekker zo op de bank zitten. Hoe vind je dat?
0: Oh, ik ben jaloers op jou. Ik moet hier staan, ik moet hier swingen. En aan het eind van de rit dan ben ik weer wat kilo's kwijt. En ik heb ontzettend veel zweet op de poren van me.
1: Ah, maar ja, het is voor het goed doel, hè?
0: Ja, tuurlijk. Dan val ik wat af, jongen. Dan kan ik weer andere broekmaten kopen, zeg maar. Ja, er zijn weinig radiomakers die een beetje zitten te swingen in de studio, volgens mij.
1: Maar je moet ook wel een beetje je energie verdelen natuurlijk. Maar ja, dat is bij jou het probleem. Je hebt natuurlijk energie voor 700.
0: Krijg nooit genoeg. Het houdt me in beweging, zeg maar, radio.
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ze die studio binnenkort gewoon een extra vleugeltje aan moeten bouwen. Dat je wat meer ruimte hebt om te dansen nog.
0: Ja, of bijvoorbeeld een keer weer iets in de zomer leuke activiteit doen. Buiten het pand met een leuke tent erbij. En dan wat artiesten neerzitten, zoals jou bijvoorbeeld erbij. En dan kunnen we een leuk feestje bouwen voor de luisteraars laten uitnodigen. En kom naar de studio, bouwen een feestje. Of we zeggen gewoon, we verwillen dat hier in Spakenburg, Bunschoten. En dan kunnen de mensen van genieten. En misschien kunnen we dan een leuke actie aan koppelen erin voor de Baka.
1: Ja, wel, wie weet je wel. Leuk zomerfeest.
0: Absoluut.
1: Ik ben voor.
0: Nou, ik ga gelijk je naam inzetten. De nummer 1 in Nederland. Ben jij?
1: Nou, helemaal goed. Maak tegen die tijd gewoon een nieuwe zomerplaat ook.
0: Hey. Dat weet ik wel zeker. Want het wordt pas volgend jaar dat we zoiets gaan plannen, zeg maar, voor de Baka.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Hey, wat ga je morgen doen voor leuke dingen? Of ook een beetje relaxen?
1: Wat staat er morgen op het programma? Een repetitie met de band van mijn zoon. Maar daar ben ik meer bij, zeg maar. Dus dat is meer coaching en dat soort dingen. Maar ook leuk om te doen.
0: Oké. Hey, als hij een productie klaar heeft, die zoon van je, laat me dat weten. Kunnen we ook iemand aandacht gaan besteden op de radio?
1: Ja, die zijn wel bezig. Maar die zijn echt nog heel erg in de beginfase. En willen eigenlijk meer naar buiten komen op het moment dat ze echt bijna naar een album willen ze werken. Die willen het eigenlijk op de oldschool manier gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat verhouden. Maar ze zijn wel lekker aan het schrijven. Dus
0: kijk,
1: dat is wel heel leuk om te zien.
0: Hey, dat doet je zoon ook zelf of help je daar een beetje mee?
1: Nee, hij doet het zelf en hij helpt juist mij. Want hij heeft zeg maar op de plaat die hij net gedraaid heeft, heeft hij juist de gitaar allemaal ingespeeld voor mij.
0: Oh, kijk, dat is ook een bepaalde gaaf. Want ik kan niet eens op een gitaar spelen. Ik zit meer op de rammen, zeg maar. Als de eigenlijke lammelaaier, zeg maar, op een gitaartje. Dat is naar hem afknallen.
1: Ik kan het niet. Ik heb het ooit eens een paar pogingen gedaan om het te leren, maar het is niet mijn instrument.
0: Nee, ik hou me liever een beetje dan met radio, zeg maar. Maar als je het gaat houden, algemeen, hoe jullie het in elkaar zetten, zijn toch altijd weer hele leuke dingen daarin.
1: Ja, nou ja, kijk, ik ben van de toetsen, hè, ben ik. De piano, maar ook alles autodidact en ik lees geen noot. Dus dat is ook wel een gat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En alles veel op gehoor. En op die manier gewoon dingen in elkaar zetten eigenlijk.
0: Ik moet een keer komen kijken hoe je dat allemaal doet. Daar ben ik altijd benieuwd naar, wist je dat?
1: Ja, nou ja, gewoon thuis gewoon in mijn woonkamer. En ik zit gewoon achter een keyboardje. En ik gebruik de computer erbij. En gewoon een opnamestudiootje zelf erin gebouwd, digitaal. En dan, ja, dat gaat allemaal wel.
0: Ja, maar dat moet je ook kunnen. Niet iedereen kan dat.
1: Nee, maar ja, dat is denk ik ook de vakidioterie en de gekte, zeg maar, die ik natuurlijk al die tijd ook... ik vind muziek maken buiten het zingen vind ik ook een dingetje, zeg maar.
0: Ja, ik vind het leuk altijd hoe jullie altijd zo bezig zijn erin.
1: We zijn in ieder geval van de straat.
0: En dat bedoel ik maar, anders worden we schoon van de straat genoemd, zeg maar.
1: Nee, moeten we niet hebben.
0: Nee, dan krijg je die titel, dan kom je nooit meer vanaf.
1: Nee, dan krijgen we weer al hele andere signalen die moeten we
0: niet hebben. Ja, die signalen willen we graag van ons afzetten, want zo zitten we niet in elkaar. Als we elkaar bekijken dan, als we elkaar hier in de studio zijn, zijn we allebei zeg maar de mensen die goedheid hebben en altijd openstaan voor anderen en iedereen het geluk gunt.
1: Ja, nee, zeker. En natuurlijk, ik vind het natuurlijk ook, wat ik al zeg, muziek is breder. En ik schrijf natuurlijk ook voor andere mensen. Dus dat is ook leuk om te doen. En dan kan je ook weer hele andere stijlen maken. En ja, nee, wat ik zeg, voorbereiden alweer voor de nieuwe, die dan in eind september gaat komen. Dus ja, wat dat betreft hoeven we ons echt niet te vervelen.
0: Nee. Hey, ik zit toevallig te denken met mijn dikke koppie, zeg maar. Of je zeg maar niet zo'n discostamper in een Nederlandstalige uitvoering wil gaan brengen.
1: Een discostamper in een Nederlandstalige uitvoering?
0: Ja.
1: Oeh, vind ik ook wel een gewaagde vraag eigenlijk.
0: Ja, maar je bent een gewaagde ventje ervoor.
1: Ja, dan moet ik eens over nadenken.
0: Want ik vind je echt iemand ervoor die dat ook in zich heeft en dat ook kan waarmaken erin.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind disco wel een leuk genre, dus dat is wel een dingetje. Maar om nou echt ook in een goede Nederlandstalige tekst op een disco liedje is denk ik ook wel een uitdaging. Dus moet ik eens over nadenken.
0: Denk maar eens over na, bijvoorbeeld de tekst van Disco Inferno. Dus ik zie hem helemaal voor en dan ga jij staan en dan ga je zingen.
1: Disco Inferno, ja, en dan in het Nederlands.
0: Ja, nee, vraag je wat, hè.
2: Ricardo.
0: Zit al je mee te kijken, Ricardo? Is ook even mee te kijken, maar ik wil even snel even groeten.
1: Ja, dat zijn wel de vragen, Erwin.
0: Ja, ik zet je voor het bekkie, zeg maar, erin.
1: Ja, nee, dat geeft niet. Mag altijd. Geen probleem. Maar ik ga er eens over nadenken hoe dat zou moeten, zeg maar.
0: Doe dat maar en laat me dan eens een keer verrassen in zo'n discostampertje.
1: Ja, daar ga ik gewoon helemaal niks over zeggen. En dan stel dat ik dan bij je in de studio ben, dan ga ik gewoon zeggen, kijk eens, Erwin, zet dit maar eens even aan.
0: Nou, en dan hou ik in één keer mijn bekkie, zeg maar. Wat een rust op de radio.
1: We gaan het zien tegen die tijd.
0: Is goed, man. Ik vond het super gaaf om weer gesproken te hebben op de radio.
1: Helemaal goed. Ik wens jou een fijne uitzending. En wij zien elkaar, denk ik, eind september.
0: Absoluut. Ik kijk er in ieder geval uit. Het duurt langer, maar de dagen en de maanden vliegen heel snel voorbij, moet ik eerlijk zeggen.
1: Het gaat sneller dan je denkt.
0: Is goed, jongen. Hey, veel plezier. Hey, lekker chillen op die bankstel. Groeten, jongen.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Heerlijk even met Sebastian te mogen praten altijd. Altijd weer die spontaniteit. En daar hou ik van. Ja, we kennen elkaar al jaren. En we hebben in die jaren ook wat opgebouwd. Zo ken je elkaar. En zo kun je ook hele leuke dingen met elkaar bespreken. Ook niet over de muziek alleen, maar over andere dingen die je bezighoudt. Nou, ik heb hem gewoon gevraagd voor een lekkere discostam. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij mij gaat verrassen daarin. Nou, we gaan even kijken. Ricardo Jans is ook mee te kijken. En zegt, hey, nou, goedenavond Ricardo Jansen, Henry van der Kraats. Ook deze zit mee te kijken via Facebook Live. Bijzonder goedenavond jongens allemaal. En leuk dat jullie meekijken naar het meest, ja, actieve radioprogramma van het land. Waar nog een radiomaker nog een beetje zit te swingen. Ja, ik hou in ieder geval op mijn reet te gaan zitten, moet ik eerlijk zeggen. Want dat is helemaal niks voor mij. Ik moet echt bewegen, luister vrienden. En je kunt ons kijken op Facebook Live. Tik ons gewoon de naam in, Erwin van Dijk. En dan ga ik kijken wie zich toevoegt. En ik voeg hier gewoon daaraan toe. Hou het netjes, hou het leuk. En richt je op het programma van ondergetekende. En zijn er dingen die gezegd worden waar ik denk van jongens, dat heeft niks met radio te maken. Dan zullen we deze persoon ook gelijk gaan verwijderen en blokkeren. Ja, zo gaat het eenmaal. Of eerst blokkeren, dan verwijderen. Want we willen alleen maar de gezelligheid bieden voor luisteraars die houden van gezelligheid. Want in deze hectische tijd van het jaar, ja, is zoveel ellende. Ga maar kijken in Frankrijk. Een jongen in elkaar geslagen door 4-5 personen, op de hoofd getrapt, bloedend lag hij daar. Meegenomen hebben ze naar een gegeven moment, de mensen die hem vond, naar het ziekenhuis in coma gebracht en hij is overleden. Zinloos geweld heet dat. Waarom is er niet een wet die dat nou echt een keer tegen gaat houden? En een bescherming is voor het volk. Het zou een kind maar wezen. Die gaat stappen. Ze zeggen, nou tot vannacht weer, op de morgenochtend. En je krijgt dan een berichtje dat de kind is overleden. Omdat personen gewoon geweld gebruiken. En waarom? Ik plaats me op de dag van vandaag nog steeds vraagtekens erin. Ik zie het overal. En mijn haren, die gaan compleet overeind. Waarom moet het zo? Als je gaat kijken naar 10, 15 jaar geleden was het heel anders. Dan groet je nog elkaar. Stoot je tegen elkaar aan. Was gewoon een klap van je kanissie. Zo ging dat vroeger. Potje bier en het was over. Misschien kunnen we dat weer terugdraaien. Maar ja, moeten we allemaal wel willen. We spreken elkaar zometeen weer in het volgende uur op de radio. Dan gaan we praten om 7:15 met Mitchell Schipper uit Scherpenzeel. Over die nieuwe single, Morgen Weer Thuis. Wat mij betreft ga ik dan zometeen aan de andere kant van de commercials. En natuurlijk eerst het nieuws. Tot zo!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor

Welkom. Welkom terug in het tweede gedeelte hier op de radio. En wat een mooie opener van dit gedeelte van Sam van Veldhoven. En hey, kom erop. Helaas kan we geen telefonische interview met hem plaatsvinden. Want hij heeft onverwachts ook een boeking binnengekregen. En dan houdt het helaas op. Maar ik heb al doorgegeven aan de pluggen. Maak maar even een nieuwe datum voor hem. Plan die eventjes in. En dan halen we gewoon op die andere tijdstip in onze radio-uitzending. Dus vanavond een optreden. En vanavond komt dat eventjes te vervallen daarin. Wat we wel hebben is om 7:15 gaan we praten met Mitchell Schipper. En morgen weer thuis, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst even een heerlijke mooie 12 inch voor hem draaien op de radio. En voor al onze luisteraars. Want ik denk dat Mitchell nu op het puntje van zijn stoel is. Dus ik zei al, om 7:15 gaan we in de uitzending halen hier op de radio. En dan gaan we uitgebreid praten met hem over zijn allernieuwste single op de radio. Wil je meekijken op Facebook Live? Is dat mogelijk? Tik even mijn naam in, Erwin Verdijk. En dan kom je zo in contact met deze radiofriek. Want dat zijn we zeker. Het is al een beetje alles klaargezet voor de jongens van de Braka. Mijn brothers en mijn sisters. De bonken neergezet voor het fris. Hapjes meegenomen, onder twee verschillende soorten worsten en kaas. Want dat hebben ze gewoon verdiend. Want ik vind, ik maak ook plaats voor om naar de studio te komen. Om uitgebreid te praten over de Braka. Bikers Against Charles de Boes. Wat ze allemaal doen, dat hoor je straks om 9:15. Dus zeker de moeite waard om af te stemmen en ook daar aan dag naar te luisteren. Het gebeurt dagelijks dat kinderen mishandeld worden of misbruikt worden. En daar roept de Braka een complete halt in. Daarom zit ik al dikke 15 jaar bij de Braka. Omdat het een goed streven is. En hier daar kom ik wel eens mensen tegen die hun kind slaan. Op een ongepaste wijze, dan grijp ik echt

0: Misschien is deze tekst van deze track van Café misschien wel voor mij bedoeld. Casanova, maar zo voel ik mij totaal iets. Ik ben gewoon een bescheiden persoon voor de radio en bescheidenheid in alles wat ik doe in mijn eigen leven, zeg maar. Tijd geworden om te mogen praten. We kunnen bijna zeggen, het is de kermisexploitant. Maar hij heeft om 7:30 een gesprek ermee. Want hij regelt heel veel leuke dingen. Daar gaan we ook gelijk even vragen. Dus het wordt vanavond niet live, maar we doen een telefonisch interview met niemand anders dan Mitchell Schipper. Goedenavond, Mitchell.
1: Goedenavond.
0: Ja, want vanavond heb je een gesprek om 7:30, hè?
1: Ja, klopt, ja. Een gesprek over de kermis bij onze medemblik.
0: Ja, oké. Je medemblik helemaal.
1: Ja, daar woon ik, hè.
0: Ja, ik dacht in Scherpenzeel, man.
1: Nee, joh. Ik woon in medemblik.
0: Oké, okay. Hey, maar dan ga je dat allemaal organiseren met veel artiesten daar. Dus ja, dan heb je uitgebreid de tijd en de aandacht dan nodig daarin.
1: Klopt, ja. We moeten even een vergadering hoe we het gaan doen, het podium gaan neerzetten. En we hebben de artiesten allemaal al geboekt. En nou gaan we praten over hoe we het allemaal gaan neerzetten op de kermis. En hoe we de feesttent gaan neerzetten en de tenten. Dus dat hebben we een vergadering vanavond over.
0: Oké, okay, hoe laat begint het allemaal en wat voor datum is daarvoor geplaatst al?
1: Het is 3 augustus. Gaan we op de Lappendag in Medemblik gaan we een kermis geven vanaf 2 uur tot 10. Een groot festijn met veel Nederlandstalige artiesten. En we hebben natuurlijk ook Rutger van Barneveld geboekt.
0: Ja, ik kan me voorstellen met die megaknallen van hem.
1: Met die megaknallen, hè? Zwoele zomernachten.
0: Dan bedoel ik maar, dat slaat alles een bom. Maar als je gaat kijken naar die single van jou, jij zit ook heel wat anders neer als vergeleken met een paar jaar terug.
1: Ja, klopt, ja. Een heel andere song, een heel andere stijl, een heel andere nieuwe kant van mij. Morgen weer thuis, dus ik ben er heel erg blij mee.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hoe zijn de reacties erop op die mooie single van jou?
1: Ja, de reacties zijn heel goed. Hij loopt lekker door de Spotify. Mensen vinden het een leuke single. Bij onszelf in Medemblik heb ik een single release party gegeven. Daar zong iedereen hem vanaf moment 1 al mee. Ja, het was een fantastische avond. En hij loopt gewoon lekker door. En we gaan gewoon op deze voet verder.
0: Oké, okay, ook dus dezelfde stijl die je een beetje aanhoudt daarin, zeg maar.
1: Ja, zeker weten. Op deze stijl gaan we verder.
0: Oké. Okay. Hey, in dezelfde opnamestudio blijven die behanteren? Of ga je misschien wat anders veranderen? Het kan allemaal zo, hè?
1: Nee, ik ga blijf nog even lekker in Amersfoort. Die met de jongens, het werkt heel erg fijn samen. We hebben gewoon een hele fijne groep samen met elkaar. En ja, het is gewoon, al met al is het gewoon heel goed.
0: Belangrijk dat je goed contact met elkaar hebt en ook goede overwegingen hebt om met z'n allen dat neer te zetten zoals het hoort te wezen.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Hey, ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt, hier op de radiozender.
1: Helemaal leuk.
0: Dat zoals je gewend bent van mij altijd, doen we altijd weer exclusief wat andere radiomakers dus niet doen. En dat maakt het voor jullie nog leuk en nog aangenamer om naar te mogen luisteren daarin.
1: Helemaal goed.
0: Ik zet hem even aan, even kijken, eventjes een knopje indrukken, want ik doe nog alles op MD, zoals je dat waarschijnlijk weet, al die U-spotjes.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, ga even genieten, blijf aan de telefoon, ga ik je zo weer in de uitzending halen hier.
1: Helemaal goed.
0: Oké, komt ie aan.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: En zo komen we natuurlijk weer terug op de radio over die mooie zingel van hem. Morgen weer thuis. Het klinkt ook deze stem, moet ik eerlijk zeggen. Net zoals die van Sebastian van vanavond. Klinkt het allemaal vrij jeugdig allemaal nog met die stem van jullie. Ben je er nog, Mitchell?
1: Ja, ik ben er nog. Zeker weten.
0: Ja, maar die stem klinkt nog jeugdig allemaal. Als ik het bij Sebastian ook al hoorde, dan denk ik nou, het lijkt wel of die stem gewoon jong blijft.
1: Ja, dus het blijft zeker jong. Ja, je moet trainen, hè?
0: Ja, dat is heel erg belangrijk, hè? En je goed voelen, maar ook met je optredens en ook achter je muziek staan erin.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Je moet goed achter je muziek staan. En ik doe gewoon lekker mijn dingetje. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind de optredens leuk. Ik vind het gewoon leuk wat ik doe. En ja, dat is precies spat er vanaf.
0: Ja, hey, hoe kunnen mensen in contact met je komen?
1: Ze kunnen in contact komen gewoon via Facebook of via Instagram of via TikTok. Die kunnen ze me gaan volgen. Ja, en dan... kunnen ze me boeken gewoon via Rood en Blauw.
0: Bij Ronald natuurlijk uiteraard.
1: Bij Ronald, ja zeker.
0: Hey, sta je ook nog wel in de maand augustus, zeg maar, op een vrijdagavond in Nijkerk op het podium of niet?
1: Nee, dat niet, want ik ga lekker eind augustus in augustus heb ik een aantal boekingen nog staan en eind augustus ga ik lekker op vakantie naar Spanje.
0: Hey, sta je ook nog wel in de maand augustus, zeg maar, op een vrijdagavond in Nijkerk op het podium of niet?
1: Nee, dat niet, want ik ga lekker eind augustus heb ik een aantal boekingen nog staan en eind augustus ga ik lekker op vakantie naar Spanje.
0: Oké, hoe lang blijf je weg, een maand?
1: Ja, een maandje.
0: Kijk,

0: En nu ga je gewoon even lekker chillen die maand lang.
1: Lekker een maandje lang chillen.
0: Heerlijk is dat. Aan 7:30 gaat het gebeuren. Het gesprek wat je allemaal mag gaan voeren met veel artiesten. Welke artiesten gaan allemaal optreden daar op die kermis?
1: Nick Strikker, Brendan Makkum, we krijgen Rutger van Barneveld natuurlijk, Tom Loen, Bas van Saasen, Christa Kerdijk. Ja, en nog een aantal. Dus dat, ik zou zeggen van kom gezellig naar Medemblik.
0: Oké, nogmaals de datum wanneer dit gaat beginnen daar?
1: 3 augustus.
0: 3 augustus. Vanaf 2 uur. Vanaf 2 uur tot hoe lang mag het duren?
1: Tot 10 uur.
0: En dan is afgelopen. Hoeveel dagen wordt het gedaan?
1: Het worden een paar aantal dagen, maar de 3 augustus dat is de grote feestdag en dan gaan we de tent neerzetten.
0: Oké, dan ga je het ook gelijk natuurlijk, neem ik aan, op Facebook neerzetten.
1: Ja, zeker weten. Het staat al online.
0: Nou, ik ga het in de gaten houden. Dan ga ik het ook eventjes delen, zodat ook mensen daarheen kunnen gaan. Als ze niks doen hebben en ze vervelen zich te barsten, kunnen ze dan mee een blik gaan erin.
1: Helemaal goed.
0: Hey, super gaaf om gesproken te hebben hier op de radio en hopelijk de volgende keer live in onze studio.
1: Komt helemaal goed.
0: Is goed, jongen. Nogmaals, veel succes.
1: Dankjewel, hè. Bedankt.
0: Graag gedaan, jongen. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dat was meteen de echte Mitchell Schipper op de radio en morgen weer thuis. Machtig, hè, want het klinkt zo lekker op die radio. Kijk hoe laat het is. Het is 7:58 in onze studio. We gaan weer wat leuks draaien op de radio. Want we draaien alleen maar de allerleukste dingen. Maar eerst vooraf even een hele leuke jingle.
2: Hij is klein, heeft een mooie, warme radiostem en maakt programma's met passie. Met passie. Erwin van Dijk, hier op Eemland 1.
3: Dit is Eemland 1.

Hij is leuk, knap, gezellig en spontaan. Dit is Erwin van Dijk op Eemland 1.

Dit is een mooi exemplaar van Jan Man en Spoken Bestaan Niet. En daarvan ook natuurlijk André Hazes, een vriend. En we hadden natuurlijk een opname van Robert Pater en Gypsy. De volgende plaat ga ik even draaien voor Baka Mokum. Ook deze zit mee te luisteren. En draaien we de volgende speciaal voor hem. En dat doen we dan vanaf Vinyl. Dus de Baka Mokum, we gaan even deze voor jou draaien. Wil je platen vragen, kan dat via de appline. Dat is 06 175 230 26. Dat is 06 175 230 26. Dat is de appline die we hanteren op de zaterdagavond tussen 6 en 10. En door de week mag je ook daar gebruik van maken om een bericht naar ons toe te sturen. De plaat die u graag wilt horen op de radio. En tot donderdag heeft u de tijd en geef ik u de gelegenheid om een plaat aan te vragen, zodat aankomende zaterdag krijgt te horen op de radio. Mail mag ook ons, dj-hebwinvandijk@hotmail.com. Maar voor vanavond hebben we nog één artiest. Dat is om 7:15 gaan we praten met Menso Kortland en Sukkel in Amsterdam. En om 9:15, we zijn al een tijdje terug, dat we u daarop attenderen van de Baka. En Baka zet zich belangeloos in tegen kindermisbruik. In welke vorm dan ook. Bikers Against Child Abuse. Menig collega hier op deze zender zien we regelmatig met de sweater lopen van de Baka. Want er moet halt geroepen worden tegen mensen die niet op een normale manier met de kinderen omgaan. En daar gaan we praten. 7:15 mee. Zeker de moeite waard om aan te stemmen. En misschien wil je iets toegeven in de zin van een melding maken. En ook meedoen met het gesprek daarin. Want het is een gesprek dat niet zomaar gaat plaatsvinden hier in de studio. Moet je van goede huizen komen om daar een gesprek te mogen mee kunnen voeren en weten waar je over praat.

0: Goed wassens.
1: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
2: Yay!
1: En geniet hij van zijn welverdiende rust. La, la, la.

De nieuwe van Stef Hekkel op de radio. En geniet zonder spijt. En dan voor DJ Veesneus en de Hompapa. En die 12 inch die we op de radio hadden. Van niemand anders dan Bobby Vrell, de formatie Boney M. En die mooie 12 inch, dat heet Resper 10. De volgende is ook zo'n heerlijke mooie 12 inch. Ja, wie kent deze nog niet? Hij zit op pas geplaatst. Die ook even mogen draaien. Muziek uit het verleden. En misschien heb je net zoals ondergetekende dat je de memory wil laten herinneren van toen die tijd. En dat je terugdenkt aan die goede tijd.

Man op de radio en blijf bij mij de hele nacht. En daarvoor hadden we zo'n lekkere 12 inch van Evelyn Champagne King. En Your Personal Touch. En die draaiden we eventjes voor Baka Mokum. Ook deze zit mee te luisteren naar de stream van Eén Land 1. Nou, we kijken onze tijdmelding en we zien dat we nog 2 minuten en 12 seconden te gaan hebben. Dus we gaan een afsluiting doen van dit gedeelte. We zijn zometeen graag weer bij u terug voor een deel 3 op de zender van Nederland 1. En dan hebben we om 7:15 hebben we Menso Kortland en Sukkel in Amsterdam. We gaan eens even vragen hoe ze aan zo'n tekst komen. Want ja, misschien is die wel gebaseerd op iemand die een sukkel is. Het kan zo maar net. En daarna hebben we geen interviews meer op de radio. Alleen nog maar de beste muziek. En om 8:15 normaal nemen ze plaats hier in de studio. De Baka, Bikers Against Charles de Bush, en gaan we dat onderwerp aansnijden over kindermisbruik in welke vorm dan ook. Het gebeurt dagelijks, je hoort het nergens over, ook niet op de media. Het verdwijnt gewoon in de doofpot. En de baker werkt keihard om de kinderen te mogen en kunnen te beschermen in samenwerking met de politie en de overheid. Dus dat om 8:15 hoor je het uitgebreid, het gesprek die we gaan voeren met ze. En tussendoor nog de nodige muziek die we nog even heerlijk erin mogen zetten. En als je ook een vraag wilt stellen aan de Baka, dan kunt u bellen naar de studio 033-29-8-7171. Dat is 033-29-8-7171. Dat is het welbekende nummer van de studio van Eén Land 1. En dan haal ik u een uitzending en dan kunt u zelf die vraag gaan stellen aan een van de heren van de Baka. Mail hem ook ons, dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. En onze vakantie komt er langzaamaan aan. We hebben de hele maand augustus vakantie, dus dan zijn we niet aanwezig in de studio. En kunt u genieten van de beste non-stop op de zender. Wordt er geen herhaling van ons gedaan, want ja, dan heb je het gevoel dat je niet op vakantie bent. Ik wil de mensen ook niet meer zo de middelen in, dus vandaar dat wij kiezen voor de non-stop muziek producties op de zender. Ik zou zeggen, graag tot zo aan de andere kant van de klok van 8:00 voor deel 3. Tot zo!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland.

Welkom terug, luisteren vrienden, in het derde gedeelte op de radio. En dit programma heeft natuurlijk op en op Hollands Muziekmix. Een heerlijke keuze van twee Nederlandstaligen en een heerlijke dance classic. Maar dat kan ook natuurlijk een 12 inch zijn of gewoon een radioversie van een dikke 2 à 3 minuten. En lang mag ik niet doen voor de radio, want dan wordt hij bij de grote commerciële zenders compleet afgehakt. En dat is ook bij de artiesten. Als die een langer minuut maken als 3 minuten, dan wordt het exemplaar niet in zijn totaliteit uitgedraaid. En kappen ze hem gewoon waar ze bij zitten. En dat is denk ik niet helemaal de bedoeling van een interview mogen en kunnen afleggen met artiesten die dan bij een commerciële zender zitten. We gingen van start met wederom eens een heerlijke tipplaat op de radio van de 101 tipplaat van Sam van Veldhoven. En hey, kom maar op. 7 over 8. Tijd geworden weer zo'n lekkere 12 inch voor te draaien. En om 7:15 dan gaan we praten met de laatste artiest voor vanavond. En deze is dan Menzo, Kortlands en Sukkel in Amsterdam. We gaan draaien. De lekkere 12 inch op de radio. Want op dit moment zit ook Rogier mee te luisteren. Die gaf net een berichtgeving van nou nog de muziek op de radio. En dan komt het helemaal goed. Nou, fijne reacties daarop. Dus ik zou zeggen, Rogier, welkom bij het beluisteren van het radioprogramma. En deze track draaien we ook natuurlijk eventjes voor jou op de radio. Zo betrekken we iedereen bij onze

Even lekker een flashback op de radio. 1977, Leo Zeder en Thunder in mijn hart. Dat gaf me de gelegenheid om even te bellen naar een artiest. En hopend dat deze persoon gaat opnemen. Maar helaas heeft deze persoon niet opgenomen. Ik kon ook geen pieptoon, maar ik zag hem wel een meter lopen. Dus ik denk, nou, dan spreek ik me wat in. De nummer van de studio van Nederland 1. En kijken en hopen dat deze nog terug gaat bellen. En zo niet, dan gaan we een andere datum daarvoor kiezen. En een andere tijdstip daarvoor. Dus ik denk dat het niet meer gaat lukken voor vanavond. Maar ik ga het nog een keertje proberen rond 8:30. En kijken of hij dan op gaat nemen. Mocht het dan niet gaan lukken, dan wordt er gewoon een andere

8 uur inschakelt. Ja, ze heeft het heerlijk om naar zo'n programma als dat te mogen luisteren. Die vooral die 12 inches, dat doet me heel erg goed. Gaan we weer terugdenken aan mijn prille jeugd, zei hij. Ik denk dat menigeen dat wel heeft met die heerlijke 12 inches. We gaan even weer mooi Nederlandstalig voor u draaien op de radio in het blokje van 3 wat wij hanteren. Dus gaan we gelijk beginnen met weer eentje. Want deze is ook zo lekker op de radio.

Zoals we net deze leuke plaat van Danny Christian en Rosamunde op de radio. En ook daarvan ook zo'n hele leuke van Tino Martin en Replay. En dan met Play één dag. En daarvoor, meisje, je bent zo lelijk als de nacht, maar dit keer in een heel mooi jasje gestoken. Want dat is zeker toegankelijk is om deze te mogen draaien. Avro Bros en Billy Dans op de radio. Aan de telefoon gaan wij praten met niemand anders, want hij belde me gelukkig weer terug. Want ja, we hebben even wat ingesproken. Ik hoorde geen pieptom, want het zal waarschijnlijk aan mijn gehoor liggen, denk ik dan. Maar hij belde terug. Dat betekent dus dat wij hem uiteraard...

0: gaat in onze uitzending gaan halen. Dan hebben we het over niemand anders dan Menzo Kortland. Bijzonder goedenavond, Menzo.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Nou, wat een intro, wat een lekkere intro.
0: Ja, mooi, kan het toch niet?
1: Nee, zeker. Wat een goed gezelschap ben ik in. De Afro Bros en Tino Martin en noem op. Dus heerlijk, man.
0: Ja, en dan nog een keer muziek nog erbij. Wat wil je nog meer? Had je nog een optreden voor vanavond staan, toevallig?
1: Ja, straks ga ik naar Hoogvliet toe, ja.
0: Oké. Okay.
1: Naar het Botrape Beach Event. Dus dat staat op het programma van vanavond.
0: Dat denk ik wel, hé. En hoe laat moet je daar gaan optreden?
1: Ik mag om 22:30.
0: Oké, dus, mooie tijd.
1: Ja, dat is een hele mooie tijd. Ik heb er de afgelopen jaren gestaan. Dat is altijd echt een gekkenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het was nog leuker geweest als Nederland zelf had mogen optreden vandaag.
0: Maar helaas
1: Helaas niet.
0: En dan kun je lekker luisteren naar de radio en naar jullie toe gaan voor het feestje.
1: Zo is het, zo is het. Eerst even naar jouw programma luisteren en dan hopelijk naar Hoogvliet.
0: Nou, dat gaat zeker lukken. Hé, wat voor plaats kom je vandaan?
1: Ik kom zelf uit Woudrichem, dat is in Brabant.
0: Oké. Okay.
1: En ik woon in IJsselstein nu bij Utrecht. Dus okay. Dat is wel weer een beetje dichter bij jou in de buurt, hè?
0: Ja, absoluut, want ik hoorde geen accent van een Brabander, zeg maar.
1: Nee, dat is gek, hè? Kijk, nu jij Brabant zegt, dan ga ik wel meteen weer zo praten. Maar eigenlijk is dat er een bietje uit.
0: Ja, met een bietje gaan we een beetje bij jou helpen, zeg maar.
1: Ja, jij snapt hem. Jij snapt hem.
0: Ja, wat denk je zelf dan? Hij wat een plaatje. Ik zat te denken van, sukkel... In Amsterdam denk ik, nou, dan lopen we een hoop sukkels rond in Amsterdam. Dan ga je dat nummertje maken of zo.
1: Ja, precies. Nou ja, het is eigenlijk een beetje omdat ik ben een Brabantse jongen.
0: Mm-hmm.
1: En dan luister je naar liedjes zoals bijvoorbeeld Amsterdam van Fleming. Weet je wel, van ga weg bij je vriendje, kom met mij mee naar Amsterdam. Ik heb die dure suite, ik heb een beter plan. En dan denk ik altijd bij mezelf van, eens even, dit is misschien nog veel leuker bij mij. Weet je wel, ik zit gewoon lekker thuis hier aan een pizzaatje. We gaan even naar de feesttent, gaan we wel luisteren naar een beetje goede Brabantse knallers.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze zoeken het maar uit met die gozer in Amsterdam. En daar gaat eigenlijk een liedje over. Dus dat is die sukkel in Amsterdam die mijn ex heeft afgepakt, zeg maar.
0: Ben je mooi klaar, maar weet je wat het is? Een vrouw moet altijd blij zijn met hetgene wat hij voor de bekken krijgt. En je moet tevreden zijn met de kleine dingen in het leven. Dat geeft een groot gebaar daarin.
1: Zo is het. Vatten wat gelust en op is op.
0: Ja, en als allemaal mensen komen met ontzettend veel geld... die denken die vrouwtje van... oh, die man heeft veel geld, laat ik hem maar even achteraan hoppelen... als een achterlijke malaaien, zeg maar, noem ik het maar. He, hoppelen, hoppelen, hoppelen. En dan gaan ze meelopen en dan kunnen ze alles krijgen wat ze willen. En dan blijkt die relatie toch niet zo te zijn zoals ze verwacht hadden. En denken ze, laat ik maar gewoon eens een boerenlul nemen, zeg maar... die gewoon makkelijk is in zijn omgang... en wat gewoon het simpelste is en waar het leven aangenamer wordt.
1: Juist. Dat is toch veel, veel lekkerder om dan lekker gewoon s'avonds naar de voetbalwedstrijd kijken.
0: Ik wil zeggen.
1: En dan een paar pilsjes achterover gooien en in slaap vallen met z'n tweeën. Dat is toch veel mooier.
0: Ja, ze genieten. De volgende ochtend heb je allebei een kater. En dan kun je anders zeggen, wat een beste kop hebben we gekregen met z'n tweeën.
1: Dat is liefde.
0: Ja,
1: dat
0: is liefde. En dan geniet je gewoon weer van.
1: Zo is het. Nee, dus dat is een beetje voor al die gasten zoals ik, zeg maar. Die een beetje zo in het leven staan.
0: Ja, wij staan er gewoon makkelijk in ons leven als we het zo horen van elkaar.
1: Ja, blijkbaar ook. Nou, dan zitten we hetzelfde team, heel goed.
0: Ja, kunnen we een beetje een voetbalclubje maken vergeleken met Nederland?
1: Ja, nou, alsjeblieft wel, ja. Dan komen we een stukje verder. Ronald Koeman als coach en dan komen we vast nog een stukje verder.
0: Ik wil hem zeggen, maar oké, het is helemaal gebeurd en iedereen is daar down in. En als je ziet wat er dan afloop gebeurt aan de rellen, denk ik, dat heeft niks meer te maken met voetballen.
1: Nee, ga nergens over. Maar ja, over 2 jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijken hoe ver we dan komen.
0: Ik hoop het. En als het niet zo is, dan... Ja, ik kijk nooit voetbal. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niks om 2 uur lang op mijn reet te gaan zitten. Als een gek, zeg maar. Dan ga je roepen, hey, Nederland! En dan zit je 2 uur lang te roepen. Je strot doet pijn van het schreeuwen. Je komt er nog drank bij. Dan ga ik liever in mijn eigen studio zitten en me bezighouden met de muziek. Dan heb ik veel meer voldoening in.
1: Nee, joh, je hebt gelijk ook, hoor. In principe ook. Ik heb de laatste keer dat ik live een wedstrijd heb gezien... Ja, toevallig Nederlands elftal, weet je wel. Maar voor de rest vind ik het ook allemaal best, hoor.
0: Ik kan me voorstellen. Hey, de muziek die je neerzet... zet je wel op een eigen tijdse wijze neer helemaal.
1: Ja, het is een beetje... we gaan hem straks tegen horen, maar... het is een heel erg popnummer. Dus het is niet heel erg plat feestnummer. Waar er natuurlijk heel veel van uitkomen. En die ook heerlijk zijn, hoor. Daar niet van.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is inderdaad wel echt weer een nieuwe sound, denk ik. Ja, het is wel echt iets wat niet veel anderen doen op dit moment. Dus ja, ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt. Tot nu toe krijg ik heel leuke reacties.
0: Oh, ik vind het mooi, want het heeft een voorrecht. Als je iets anders hebt als een andere, dan val je mee op eigenlijk. Want dat is ook de bedoeling.
1: Dat wel, maar ja, dan moet je altijd maar hopen. Kijk, het is niet voor niks dat iedereen allemaal een beetje hetzelfde uitbrengt natuurlijk, omdat het scoort.
0: Ja.
1: Dus maar ja, goed, je valt er inderdaad wel op als je het niet doet.
0: Juist, en dat geeft het weer een mooi product van jou erin.
1: Ik hoop het, dankjewel. Leuk dat je het zegt.
0: Ja, hey, ik heb een leuke spotje voor je gemaakt, zeg maar, vooraf. En dan die mooie track voor jou te draaien om het product nog smeuiger op die radiozender neer te zetten.
1: Ik ga doorbreken vanavond, hoor ik al.
0: Nou, bij ons in ieder geval sowieso.
1: Gebeurde.
0: Ja, en ik ga ook nog meenemen naar een groot feest waar ik ga staan. Want ik heb ongeveer 180 fans die helemaal bezeten van me zijn. En dan ga ik binnenkort afreizen om daar voor hun te mogen staan. Met de complete drijfjes. Ja, dan gaan die van wel op de radio. Anders gaat alle randenbielen erheen. En dat is niet de bedoeling.
1: Project X krijg je dan.
0: Ja, dat wil ik niet hebben, weet je. Het is een clubje van 180 mensen die genieten van mijn radioprogramma. En dat moet je ook gewoon standaard vasthouden. En dan ga je ook niks bekend maken. Ik heb flyers, heeft er eentje van mij gemaakt daarvoor. Met wel de datum erop, maar geen locatie. Dus dat maakt het nog leuker ervan.
1: Oh, slim.
0: En ze zijn voor mij toegankelijk. Ik vind zoiets, als iemand zo'n grote fan van mij is, met zo'n grote aanhang. Ja, dan ben ik zoiets van, jongens, we gaan afreizen naar hun toe. En we nemen de complete grote drive-in show mee.
1: Wat mooi zeg. Oké, voor 180 van de grootste fans van het programma.
0: Absoluut. En ze gaan ook nog een grote barbecue erbij doen, zei ze. Dus eten en drinken genoeg. Ik heb gevraagd voor overnachting. En er zijn 6 plaatsen voor de overnachting van mijn crew.
1: Hoppa, ook nog eens even. Jeetje man, dat is goed gefixt.
0: Ja, ze vinden het leuk en ze zijn helemaal gek van mij. Ze hebben zelfs een groot spandoek erop staan. Erwin van Dijk voor president. Nou, ik voel me heel vereerd in.
1: Ja, nou, dus je bent de opvolger van Donald Trump zometeen.
0: Maar misschien wel voor Nederland om het een beetje wat aangenamer te maken van menigeen. Want het is een ongelooflijk klotenland, moet ik eerlijk zeggen.
1: Erwin van Dijk voor president, we gaan ervoor.
0: Ja, weet je, dat kunnen we wat betekenen voor de mensdom. Want ja, als je gaat kijken om je heen hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal loopt. Ik vind het niet meer leuk, zeg maar, voor de mensen. Nee, het wordt steeds moeilijker voor iedereen.
1: Dan gelukkig verspreid jij nog veel positiviteit met dit programma.
0: Daarom.
1: Dat houdt ons op de been.
0: Absoluut. Daar ben ik. Ze noemen me ook soms. Ja, ik mag het niet zeggen, maar ik doe het toch wel. Ze hebben mij de bijnaam gegeven, de dominee voor de radio. Omdat ik altijd weer mijn radioprogramma een boodschap met de mensen meegeef.
1: Een verbindende boodschap.
0: Verbindende boodschap om mensen aan het denken te zetten van hoe het leven eigenlijk ook anders in elkaar kan zitten.
1: Kijk. Mooi man, dominee.
0: Ja, dankjewel mijn knecht. Weet je wat doen, vriend? We gaan even lekker die track voor jou draaien op de radio.
1: Superleuk man, hartstikke leuk. Denk
0: we gaan
1: ervoor
0: genieten. Nee, blijf hangen aan die telefoon. Ik ben nog even van je af, man.
1: Oh, super, oké.
0: Ja, weet je, die andere relations die zeggen van bam, klaar met je. Ja, dat ben ik niet zo, weet je. Ik wil uitgebreid met elke artiest gaan praten over de ontwikkelingen. Ja. En wat ze nog meer in het dagelijks leven hun bezighoudt. Dat vind ik het leuke van radio maken erin.
1: Nou ja, als we er toch zijn, natuurlijk.
0: Daarom, blijf hangen aan de telefoon. Ga genieten van hetgene wat we in elkaar gezet hebben op de vrijdagavond voor je. En dan ga je nu binnen 1 ogenblik horen hier op de zender. Spitsjongen, Hij komt er nu aan.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ja, zoals we net, die juggel in Amsterdam die in de honderdste rond loopt, zeg maar. Ja, dat zijn ook wel van die kakfiguren, zeg maar. Ja, en als ze dan rond stront ruiken onder hun schoenen, dan moet je kijken hoe dat kopje gaat veranderen van die gasten. Dan pakken ze een stukje hout als ze ergens niet tegenkomen of ze gaan naar een restaurant naar binnen en zeggen ze: heeft u toevallig een papiertje? Dan kan ik die stront onderkant van mijn schoen weghalen. Nou, zo gaat het eigenlijk. De juggelen in Amsterdam. Prachtig mooi nummer. Mooi gezongen.
1: Hé, hey, dankjewel zeg. Dat is toch super om te horen.
0: Absoluut, ik vind het leuk en ik maak er gewoon gelijk een heel leuk verhaal eraan vast, zeg maar.
1: Ja, dat doe je zeker, ja. Precies, die had ik moeten gebruiken in de songtekst.
0: Maar misschien voor de volgende keer kan je mijn tekst wel gebruiken. Misschien heb ik nog wat leuks voor je, ja. Hey, ben je al bezig met een nieuwe nummer 11 nog niet?
1: Ja, zeker. Ja. Dus die komt ergens in september, denk ik, uit. Anders oktober.
0: Mm-hmm.
1: Maar die komt er zeker al aan, ja. Dus laten we tegen die tijd weer even bellen.
0: Absoluut. Of kom een keer live naar de studio. Dat is ook mogelijk hier.
1: Zou ook kunnen. Je zit in de buurt van Amersfoort, toch?
0: Ja, Spakenburg.
1: Echt Spakenburg, joh. Nou ja, wat leuk.
0: Ja, ik kom er zelf niet vandaan, maar ik werk wel al 27 jaar radio voor die zender.
1: Oh, oké. Okay. Nou, Spakenburg ben ik vaak zat. Nou. Op zaterdagavonden, dus dat komt goed, man. Dan gaan we een keertje doen. Leuk.
0: Ja, dan kun je mooi combineren erin.
1: Zeker, zeker.
0: Treed je wel op ook in de Spakenburg, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Waar sta je dan?
1: Nou, ik heb vaak in het feesthuis gestaan.
0: Hmm.
1: En ik heb ook wel eens bij een van de twee clubs, ik zal maar niet zeggen bij welke andere club.
0: Doe maar, de rode of de blauwe?
1: Mooi met boeken. Nou, een van de twee.
0: Ja, zeg gewoon de blauwe, joh.
1: Ja, de blauwe dan, bij wijze van spreken.
0: Hmm. Oké, okay, je had er nog een beetje tussenin, zeg maar.
1: Ja, precies, want ik moet er nog vaker staan, hè. En anders dan zeggen ze, hey, je bent van die rode of van die blauwe.
0: Dan zeg je gewoon, ik maak toch een geintje met die gozer van de radio.
1: Ja, precies. Nee, precies. Nee, maar dus... En ook in andere horecagelegenheden, hoor. Ik heb laatst ook een keer nog in de tuin gestaan. En het is echt superleuk altijd, vind ik, het in Spakenburg.
0: Nou, dus je bent best wel een bekend persoon aan het worden hier in Spakenburg dan?
1: In Spakenburg wel, en de rest van Nederland niet.
0: Oké, okay, die gaan we zorgen dat we gaan bestrijken met jouw muziek. Niet alleen tijdens een radioprogramma dit nummer te gehoor brengen of tijdens het interview. Maar gewoon wekelijks meenemen. En als ik dan ga staan voor die vele fans, breng ik dat nummer ook tegen gehoor.
1: Hoppakee, alle 180 man, die gaan helemaal uit hun plaat.
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn.
0: En ik hoop dat er geen Amsterdammer is, dan geef ik ze een ram voor de porum.
1: Ja, die...
0: Die kom je niet tegen daar, hoor. Hey, de verbinding valt al een keer weg, jongen. Kijk of hij nog doet, ik hoor niks meer. De verbinding is een keer weggevallen. Dan zou ik nog even terugbellen, snel. Zullen we het even doen, luister, vrienden? We gaan het even snel proberen. We gaan even terugbellen.

0: Toch gooi ik gewoon Dacuna.
1: Nou, we gaan nog een keertje proberen. Kijken of het gaat lukken. Druk in. Knopje in. Als het goed is, moet het gelukkig weer. Hebben we weer verbinding met jou?
2: We zijn weer terug. Gelukkig. Dan kunnen we het nog even netjes afsluiten.
1: Dat bedoel ik, maar dan denk je van, wat gebeurt er dan in één keer? De lijn is dood. Ik denk, dat moeten we niet hebben over de afsluiting inderdaad.
2: Ik weet dat de domino, die zou dat nooit zomaar doen, de domino.
1: Nee, we houden het laatste woord en de eer aan jou.
2: Ja, super. Ja, ik ga nu, ik moet alweer richting Hoogvliet rijden, want het is vanaf hier toch nog een uurtje. Dus ik ga nog lekker even mijn haartjes doen. Even mijn laatste nummertjes bij elkaar sprokkelen en dan die kant op. Maar hartstikke bedankt dat je me in de uitzending hebt gehaald. En laten we dat nog een keertje doen.
1: Ja, absoluut.
2: En heel veel plezier op dat grote event, hè. Met die 180 man. Ik zou zeggen, doe ze allemaal de groeten.
1: Ga ik zeker doen. Ik ga ook wel... Ja, ik weet niet, dan heb ik einde van rit helemaal geen strot meer over, man. Ik kijk wel uit. Ja. Ik doe het één keer door de microfoon en geen twee keer.
2: Is goed, één keer is goed. Is goed.
1: Daarom. Hé, hey, ik maak wel even een opnametje van. Kijk hoe die mensen op jouw muziek gaan dansen erin.
2: Ja, stuur maar door. Hartstikke leuk, man.
1: Is goed, ga ik zeker doen. Jij heel veel plezier voor vanavond. En laat duidelijk van je horen weer.
2: Ja, zeker. Dat doen we. Tot de volgende.
1: Tot de volgende, jongen. Fijne avond nog. Groeten. Hoi, hoi. Heerlijk eventjes. Menso Kortlands. Ja, was je maar een Amsterdammer. Ja, maar je hoort het wel. Wel een mooie tekst. En hij maakt een andere muziek als iemand anders. En dat maakt het exclusief op de radio. En altijd heel leuk. We gaan weer even lekker plaatje draaien voor je op de radio. We krijgen weer veel reacties. Wout van Heijwegen zit mee te luisteren. Monique Jansen zit mee te kijken. Remus, good evening. En welcome to the radio station. Ja. We kijken naar onze tijdmelding. 11 minuten over 8:30. Ik heb ze nog niet zien staan met de motoren, jongens. Mijn brothers en mijn sisters. Ik kijk even naar buiten. Nee, ik zie nog niks. Ze zullen onderweg zijn. En misschien luisteren ze wel onderweg mee naar de studiopand hier. Op de Big Zeg nummer 3. Want daar is deze pand en de studio gehuisvestigd. We zitten ook in Baren en in Soest. Onder Soest is dat 105.9. Nou, helaas zullen de mensen buitenaf een klein beetje hinder ondervinden van een andere omroep. Heb ik van de week geconstateerd. Anders kan het dan nog luisteren via de stream of via het harde signaal 107.5. Of anders via 105.5. Dus we zijn op 3 etherfrequenties te beluisteren. En natuurlijk ook op het digitale DAB Plus kanaal 11A. Voor je. Gaan we even deze draaien voor Monique. Ik zeg van de week. En vandaag nog wat fotootjes voorbij komen. Hangt ze in het gordijntje. Ja, jemig mine man. Ze slopt de hele bende, die Monique Jansen.

zo brengen we deze lekkere 12 inch uit in zijn totaliteit op de radio. Ja, u hoort het wel. De volume staat maximaal hier in de studio. En dan gaat het natuurlijk een klein beetje rondzingen hier. En dat is een teken nogmaals van live radio. Omdat we niet uit de computer komen. Want daar is iets wat ik ongelooflijke hekel heb. En voor mij moet het allemaal live. Want als het niet live is, dan is het niet om, ja, niet om aan te horen. Dan klinkt het totaal heel anders. Er zit er weinig sfeer in. En ik vind het heel erg belangrijk dat de sfeer er heel goed in moet gaan zitten. Nou, even kijken of we leuke platen voor u hebben op de radio. Want er is natuurlijk zoveel muziek wat teweeg wordt gebracht hier. En dan moeten we het een en ander toch wel even naar voren mogen halen hier op de zender. Even kijken, doen we deze. Even kijken. Ja, we hebben klaarstaan voor je op de radio. Body Slam Hobby en de Booties Rubber Bands. Zo'n 12 inch van dikke 6 minuten. En uiteraard 46 seconden op de radio. De volgende trek hebben we klaarstaan. Dan treedt hij altijd mee op. Dan begint hij eigenlijk mee. Ik denk, joh, komt er niks anders voor hem. Maar het schijnt toch wel een succes te wezen. Want hij wordt opgestaan als hij het podium gaat benaderen. En iedereen die staat helemaal klaar en begint al in beweging te komen. Over niemand anders dan Dries Roelvink op de radio. Ga luisteren naar deze exemplaar van hem. Ja, hij treedt altijd mee op. Dan begint hij altijd mee. Dat is zijn opstart, zeg maar. Om een beetje de move en de swinging beats erin te gooien. Ga luisteren naar deze.

0: nooit meer naar huis.
1: En zoals we net, die hoorde niemand anders dan Jimmy Harris op de radio. En die exemplaar van hem heet Nooit meer naar huis. En dan voor hadden wij muziek op de radio van Dries Roelvink. En de meet, ik kom eraan en ik kom eraan. Als het goed is, zijn de heren onderweg naar de studiopand om met hun te mogen praten over de organisatie en waar zij zich belangloos voor inzetten. Want ze zijn afhankelijk van donaties en giften om dat allemaal in stand te blijven houden. Het is overgewaaid vanuit Amerika en ze zullen alles aan toelichten om u op de hoogte neer te zetten van wat de BACA nou precies betekent en waar hun de doelen zijn en waar ze mee samenwerken en hoe je eventueel, ja, lid kunt worden, zeg maar, van de organisatie. Het is een hele procedure voordat je officieel dan bij de BACA komt. Maar het zal ongetwijfeld goed komen. Ga zeker dan luisteren om 9:15. Dus we hopen nog als we op tijd in de studio zijn om dan van zich te laten horen hier op de radio. Nou, 3:46. Ik zie wat lampen. Ik zie wat motoren al aankomen. Ja hoor, er komt er al eentje aan. Yes, er komt een autootje aan, dus het komt helemaal goed. Ze zijn al bij het studiopand gearriveerd hier van Eemland heen. En gaan nogmaals uitgebreid met hun praten over de ontwikkelingen nogmaals van de BACA. Dus stem af, ga daar naar luisteren, heel aandachtig. En als je iets misschien ziet wat je denkt van nou, dat gaat niet door de beugel op, dat hoort niet zo te wezen, dan kun je ook natuurlijk contact opnemen voor deze avond met de BACA. Ze zullen dat nummer gaan zeggen. Je kunt bellen naar de studio om een zegje te doen erover. En het nummer van de studio is 033-29-8-7171. Dat is 033-29-8-7171. Het welbekende nummer van de studio als u ook met ons mee wilt praten over de organisatie van de BACA. En als u zich geroepen voelt en denkt van nou, mijn hart zit ook bij de BACA. En ik voel me geroepen erbij om ook mijn steentje bij te dragen in die samenleving van die kinderen. Want de kinderen, daar hoor je gewoon liefde, aandacht te geven, waardering, zoals het normaal hoort. En niet op de manier waar mensen hun handen aansnijden aan kinderen. En het zijn hulpeloze kinderen, zo zie ik dat. En die worden dan op een, ja, onwensmatige manier benaderd en behandeld, zoals hun dat dan zeggen. Ja, dat zijn diegenen die de kinderen aanraken. Dan denk ik, jongens, waar gaat het heen? En waar is er nog een regel in? Een wetgeving die dat soort elementen proberen te weren uit de samenleving. Dat moet het toch wezen. Want ze worden ook nog compleet beschermd. Ook nog, ze komen niet in de baas terecht. Want als dat zou gebeuren en ze horen dus dat jij die kinderen iets aangedaan hebt, dan is jouw leven zeker niet meer waard. Dan gaan er andere dingen met je gebeuren. Dan hou ik me verder van commentaar. Ga zo meteen luisteren. Om 9:15 nemen ze plaats hier in de studio. Wij gaan eruit met deze instrumentale. Ga ervan genieten eventjes. En om 9:15 gaan we uitgebreid met hun praten. Nogmaals over de BACA. Nogmaals Bikers Against Child Abuse. En nogmaals, wil je meepraten? Noteer het telefoonnummer van de studio. 033-29-8-7171. En wie weet kunnen ze voor jou ook een steentje bijdragen in de momenten waar jij het moeilijk hebt of dingen hebt meegemaakt. Dan je verdenkt, ja, kunnen ze mij helpen of kunnen ze niet? Nou, die vraag kun je gewoon hun stellen. Ze zijn met z'n vieren. Neem eens de plaats hier in de studio. Dus ik ga zo snel mogelijk naar de deur de opening doen voor de Brothers and Sisters van de BACA. En dan hoor je zometeen in het laatste uurtje op de radio. Wat mij betreft gaat er zometeen voor het laatste uurtje het meest interessante gebeuren op de radio. En dat is een onderwerp die we keihard gaan aansnijden hier. Graag tot zo. Hoi!

Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbalken. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een

0: politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zondag zijn we weer terug op de radio. En hoor je op de zender die mooie tipplaat van Sebastiaan. De nummer heet Zin in de Zomer. Ik zei het al, zeg graag binnen de studio. We gaan even lekker 12 inch voor je draaien op de zender. En daarna gaan we beginnen met het gesprek van de Baka. Bikers Against Charlton Boos. En krijg je alles ook echt alles van hun te horen. Nu op de zender deze lekkere 12 inch uit vervlogen tijden, jongens. Doe me weer terugdenken aan mijn prille jeugd. Toen was een klein beetje ondeugend jongetje. Draaide ik ook in een kroegje. En daar begon ik mee met het draaien van de platen. Want toen werden er nog vele platen gedraaid. Nu komt tegenwoordig alles uit de computer. Bij ons komt een gedeelte van de USB-stick af. En we hebben 3 terabyte vol met muziek voor je. Vandaag trouwens ook nog weer 2 dikke vette mixen tussen 12 en 2. En die heb ik vanmiddag op de server gezet voor je. Dit is een 12 inch waar je misschien nog wel de kriebeltjes in je nek krijgt. Omdat je weer terugdenkt aan die goede prille jeugd. Waar alles nog een beetje gezellig was. Ashmore Simpson, de special club mix voor je. En zo heet de titel van deze.

0: Ja, Solid as a Rock was in ieder geval op de radio. Oh, het gaat lekker door. Prachtig zo'n plaatjes deze te mogen draaien op de radio. Nou, ze hebben plaatsgenomen. We hebben één microfoon. Ik heb ook daar nog drie microfoons. Dus jullie mogen zelf bekijken. Gaan jullie met die microfoon allemaal heen en weer? Mag het ook? Ook geen probleem. Gaan we gewoon heen en weer of niet, Eagles? Zullen we dat doen? Gewoon? Gaan we gewoon met de microfoon heen en weer flatsen, zeg maar.
1: Lekker dynamisch.
0: Dat doen we zo. Even kijken. Een beetje volume in die stem. Zo. Hey, welkom met z'n allen hier in de studio. Gezellig dat jullie allemaal gekomen zijn. Twee nieuwe leden, mag je zeggen leden of niet?
2: Nieuwe rugbewijs. Ja.
0: Kijk of die doet, jongens. Ik zie wat er.
2: Oei.
0: Ja. Hij piept een klein beetje. Iets dichter bij de microfoon, dan komt het geluid nog een beetje.
1: Prima.
0: Kijk, zo komt hij helemaal goed. Komt het helemaal tot schrift. Want als het op afstand is, dan wil ik niet helemaal optimaal merken. Hij is audiovisueel, als ik het zo goed mag zeggen. Want dan heb je verstand van evenementen en alles. Ja, ik onthoud die dingen allemaal wel. Vergeet ik dan weer. Hey, allemaal welkom nogmaals. Twee nieuwe die bij jullie zijn. Hoe zijn ze bij jullie terechtgekomen bij de Baka?
1: Nou,
0: vertel het eens.
1: Vertel.
3: Nou ja, via internet. Overal op internet staan natuurlijk genoeg filmpjes, is genoeg te zien.
0: Mm-hmm.
3: En uiteindelijk is er één video die heeft mij heel erg aangesproken om toch me aan te melden.
0: Oké.
3: Ja, die video liet toch zien hoe de kinderen geholpen worden. Toen dacht ik, ja, dat wil ik doen.
0: Nou, super gaaf. Hoe lang ben je er al bij?
3: Nu anderhalf jaar.
0: Oké. Heb je veel dingen al meegemaakt dat je denkt van, nou, ik heb toch een goede keuze gemaakt erin?
3: Ja, er zijn...
0: Het is wel moeilijk soms.
3: Er zijn genoeg kinderen geholpen, ja. Het is toch altijd wel mooi mee te maken dat er... Ja, dat we er kunnen zijn voor zijn.
0: Dan die lady met het mooie rode haar. Ook bij de Baka sinds kort. Ook anderhalf jaar, denk ik, of niet?
4: Anderhalf jaar, ja.
0: Oké. Okay. Hey, hoe ben jij bij het terechtgekomen? Ook via het kijken op de site?
4: Ja, het is meerdere mensen die ik kende uit Baka ook.
0: Mm-hmm.
4: En vader die ik heb gehoord.
0: Oké. Okay. Heb je soms ook... Soms gaan mensen wel eens erbij bij zo'n organisatie. Dat ze bijvoorbeeld dingen zelf meegemaakt hebben. Denk van, nou, ik heb dingen vroeger meegemaakt. En ik denk van, laat ik maar aansluiten bij zo'n club bijvoorbeeld. Het kan, hè. Het hoeft niet zo te wezen. Maar het kan bijvoorbeeld.
4: Het gebeurt, ja.
0: Ja. Hé, maar dan Eagle. Die ken ik al jaren. En, de trouwheid hemzelf altijd. Bij mij thuis kwam hij met de motor. Nou, mooi kon het gewoon niet. Ik zat echt gaaf te kijken. Ik kreeg gewoon kippenvel van die motor. Iets moois kon ik gewoon niet bedenken, denk ik. En dan geven, ja, hoe jullie bezig zijn altijd met z'n allen. Vertel eens algemeen eens voor de mensen die vandaag voor het eerst mee luisteren. Want het is natuurlijk een streeks radio geworden. Dus we zijn op meerdere frequenties te beluisteren. Ja, dat maken is niet zomaar iets.
1: Nee. Moet jij even, zal ik jou even...
2: Ja.
1: Kijk eens, jongen.
2: Nee, Baka, Bikers Against Child Abuse, dat is eigenlijk... wij willen een veilige omgeving realiseren voor misbruikte en mishandelde kinderen.
0: Okay.
2: Zodat ze niet meer bang zijn in de wereld waarin ze leven.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk onze doelstelling.
0: Oké. Okay. Helaas, die kinderen die, zeg maar, die dan in zo'n moeilijke periode zitten, dus die zijn bang, angstig... Hoe kunnen dan die in contact komen met jullie bijvoorbeeld? Want het moet eigenlijk ook naar jullie toe komen, het balletje noem ik het maar.
1: Ja, dat klopt. Nee, er zijn natuurlijk verschillende manieren om kennis met ons te maken. Je hoort vaak de mensen toch wel aan het googelen slaan.
0: Ja.
1: Ergens op zoek zijn naar hulp en uiteindelijk bij ons terechtkomen. We staan regelmatig op evenementen. Binnenkort nog in Leusden.
0: Oké. Okay.
1: 12 juli.
2: Zondag.
1: Misschien leuk voor de regio.
0: Ja, absoluut.
1: Maar gewoon ook internet. We hebben een website.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan de contact opgenomen worden via een heel klein telefoon.
0: Heb ik gezien, ja. Bellen de mensen ook, zeg maar, anoniem daarheen? Dat ze van zich laten horen? Dat je denkt van, nou, daar komt wel, er gebeurt er ontzettend veel in die levenscategorieën. Want er zijn allemaal kinderen van bepaalde leeftijd.
2: Nou, anoniem kunnen ze wel bellen, maar als wij even niet kunnen opnemen, dan kunnen we nooit terugbellen.
0: Nee, dus juist.
2: We hebben liefst mensen
0: met een nummer bekend.
2: Gewoon bellen. En het zijn niet de kinderen die bellen, het zijn dus ouders, toezichthouders, voogden, die bellen.
0: En die constateren zoiets en die denken, jongens, we moeten stappen nemen. Ze hebben dan van jullie gehoord, want anders kunnen ze nog bij jullie terechtkomen. Instanties die dan, zeg maar, buiten jullie omvallen. Dus als jullie nog nooit gekend hebben. Maar die gaan andere instanties daarheen bellen om te helpen. Hoe staat het tegenover die andere instanties? Die dan ook kinderen helpen. Maar jullie, ja, nog nooit bijvoorbeeld van jullie gehoord hebben, denk ik.
2: Nou, er zijn meerdere instanties. Je bedoelt dan de vrijwilligers?
0: Ja, ja, juist. Ja. Absoluut.
2: Want wij zijn allemaal vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
2: Met een VOG. Er zijn er meer in Nederland, maar wij zijn heel specifiek voor dit doel.
0: Oké.
1: Okay.
2: Zuiver.
0: De ene is in Nederland.
2: En wereldwijd zijn wij.
0: Mm-hmm.
2: Ja, maar wij zijn ook de enige die dit doet. op deze manier. Dus dat kom ik weer terug op onze mission statement eigenlijk. Een veilige omgeving realiseren voor misbruikte en mishandelde kinderen, zodat ze niet meer bang zijn. Wij doen geen toerritjes. Wij helpen niet als er onderling tussen kinderen, hoe heet dat?
1: Pesten.
2: Ja, gepest worden of zo, daar zijn we niet voor.
0: Nee, oké.
2: Het is zuiver, kinderen en een volwassene.
0: Oké. En wat voor leeftijdscategorie praten we dan over die kinderen?
1: Tot 18 jaar.
0: En van wat leeftijd begint dat ellende, zeg maar, dat ze die kinderen aan doen?
1: De ellende begint helaas soms al zo verschrikkelijk vroeg. Daar wil je niet eens aan denken. Maar het kind moet zich natuurlijk wel bewust zijn van wat wij kunnen doen. Het kind moet het wel kunnen begrijpen.
0: Absoluut.
1: En uiteraard zelf ook willen. Nou ja, wat is een leeftijd dat kan? 3, 4
0: Het lijkt me allemaal heftig, zeg maar. Als je zo'n kind hier voor je staat en dan die dingen vertelt, dan denk je, in wat voor wereld leven we dan eigenlijk nog?
1: Ja, dat klopt. Maar je moet wel beseffen dat dus eigenlijk maar een heel, ja, eigenlijk één persoon, een heel klein groepje, wat weet wat er met het kind gebeurd is. Mm-hmm. En ook niet altijd vertelt het kind het zelf, maar soms ook de ouders.
0: Maar die voelen
1: en de
0: rest eigenlijk
1: van de organisatie weet dat ook gewoon niet. Nee, en daar ga je ook niet naar vragen en daar ga je niet over hebben.
0: Nee.
1: En want dan ben je niet voor. We zijn ervoor dat het kind weet, ik ben veilig. Ik hoef niet bang te zijn, er komt geen engert in huis. Ik kan gewoon met deze mensen naar de speeltuin gaan en ze houden me veilig. Dat soort dingen.
0: Dat is heel belangrijk voor ze. Die veiligheid, want als ze op een later leeftijd zijn, hebben ze die veiligheid toch nog een beetje nodig. Want dan moeten ze even, laten jullie ze los, denk ik dan. En dan moeten ze op eigen benen staan. En dan is het best wel moeilijk voor zo'n kind. En als ze dan bijvoorbeeld, zit ik de zaak van de week te denken, als ze een relatie aan moeten gaan, dan wordt het helemaal vrij moeilijk voor ze. Want dan denken ze weer terug wat er gebeurd is.
1: Dat kan.
2: Dat kan. Maar
0: kunnen ze dan bij jullie weer terugkomen bijvoorbeeld, als ze een bepaalde leeftijd hebben? Dus, ik noem maar wat, als ze dan 20 of 22 zijn, dat ze denken, ik heb jullie steun toch een klein beetje nodig. Nee. Normaal vrij moeilijk voor ze. Want dan denken ze weer terug wat er gebeurd is.
1: Dat kan.
2: Dat kan, maar
0: kunnen ze dan bij jullie weer terugkomen bijvoorbeeld, als ze een bepaalde leeftijd hebben? Dus, ik noem maar wat, als ze dan 20 of 22 zijn, dat ze denken, ik

0: geen therapeutische kennis.
1: Nee. Hoe verder dus moet ontwikkelen?
0: Ons principe is eigenlijk ook heel simpel. Ja. Niet makkelijk.
1: Maar wel daadwerkelijk optreden zoals jullie doen.
0: Ja.
1: En daar hebben jullie altijd ook soms heel veel mensen bij nodig. Er zijn mensen die gaan en maar komen ook weer mensen erbij.
0: Zeker.
1: En mensen die denken heel makkelijk erover. Want het is allemaal makkelijk om daar tussenin te komen. Maar ik denk dat dat niet zo is. Daar moet wel wat vooraf gaan voordat je daar ertussen komt.
0: Binnen de baken bedoel je?
1: Binnen de baken, ja.
0: Ja, zeker.
1: Het is niet een voetbalvereniging waar je zomaar erbij kan lopen.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Dat je zegt van nou weet je, kan aardig een balletje trappen. Ga jij maar het veld op? Nee, nee. Er zit een jaar minimaal opleidingstraject aan vast. Nou, onze Phoenix zit op dit moment in zo'n opleidingstraject. Okay. En iedere keer maken we stapjes. Er zitten trainingen, gesprekken. Mm-hmm. En iedere keer zeggen we, nou oké, dit zit er hartstikke goed in. We gaan weer een stapje verder. Ja.
1: Je gaat het trainen hoger betreden, zeg maar eigenlijk.
0: Ja, en elke keer maak je ook wat mee. Want je mag meegaan als er een kind opgenomen wordt in de familie. En op een gegeven moment mag je meegaan op een bezoekje.
1: Mm-hmm.
0: En dus je leert stapsgewijs.
1: Dan weer om te gaan. En te kijken van. Je moet het ook voor je eigen beetje hard wezen, denk ik dan, of niet?
0: Ja.
1: Want als je dat niet hebt en je hebt een zwak, zeg maar, je ziet wat er gebeurt. Ja, ik ken me dan. Dan zou ik uit mijn sloffen vliegen. Met zulke mensen. En dat mag natuurlijk niet.
2: Wij vliegen niet uit onze sloffen.
1: Nee, gelukkig maar.
0: Daar heeft niemand wat aan, hè?
2: Nee, dat is. De-escaleren alles. Ja. Probeer zoveel mogelijk te de-escaleren. Het is ook. Het uiterste wat wij doen is tussen het kind en de dader staan. Dat is eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ik hoop dat mensen wel meeluisteren die zeggen, nou het is wel ontzettend aangrijpend. Want ik heb het van tevoren al bekendgemaakt. Van jongens luister, 2-3 weken van tevoren, dat plaatsneemt de baka. Ik heb het op mijn werk zelf verteld en er begon eentje heel stom en dom te lachen. Dus ik zeg, moet je luisteren, dat is de ernstige zaak van de wereld joh. Ik weet niet wat je in die kop van je hond vliegt als een achterlijke malaaie. Maar volgens mij ben je niet helemaal procent 100 zaak. Dat is geen grapje en moet je zeker niet bij mij doen. En toen noemde hij een andere leeftijd met plus. Ik zeg, weet je. Ik zou zeggen, kom op zaterdagavond naar de studio. En ga datzelfde wat je tegen mij zegt, eens tegen de baker zeggen. En dan kan je van hun horen hoe nou precies alles in elkaar zit. En weet ik zeker dat je dat nooit meer een tweede keer zal zeggen. Want nadenken voordat je iets gaat zeggen daarin. Het is niet zomaar iets. Hey, we gaan even een plaatje draaien op de radio. Dat past wel uitstekend bij die mooie motors. Want ik zag dat de Eagle een nieuwe motor had, volgens mij. Die had een nieuwe motor, of niet? Ja. Wat een bakbeestje op het lange Volvo. Niet normaal, man. Die hebben ze kort, hè?
2: Ja.
1: Dat doe je ook een beetje mee?
2: Ja.
1: Heerlijk, hè?
2: Daarvoor
1: is die. Is dat de enige motor of heb je nog een andere?
2: Nee, dit... ik heb nog een andere.
1: Ja. Maar bij me kan die zo weg, waarschijnlijk.
2: Die andere, die zwarte waar ik bij jou was, die is weer weg.
1: En dan heb je deze. Het is wel een mooi apparaat, joh. Ja. Het is een eenzitter, hè?
2: Een eenzitter, ja.
1: Jee, maar een mini-slaan keer eraf, man. Ga ik erop zitten? Nee, zonder geintje. Hey, we gaan even een plaatje voor jullie draaien op de radio. Toepassing op later om even deze mogen draaien op de radio. Muziek van de Habo en de Motorcycle Mama. Een leuke track uit 1975. Oude tijden leven op de radio. En wie weet gaat het hoofdje bij menigeen wel hier en daar wat sproken. En steek je er voor vanavond op van de baka.

0: Hilligsom, die geluiden zeg maar, die je mag horen van zo'n motor als deze. Dan krijg je gewoon de adrenaline door je lijf heen. Ja, dan krijg je een beetje kippenvel van dat soort geluiden op de radio, zeg maar. Ook met deze, ik zei het al, een leuke plaat uit 1975. De Motorcycle Mama en muziek van H-Po. En toen was het geplaatst voor jullie om deze te mogen draaien. Want het is wel wat als je op zo'n motor zit. Het maakt wel indruk, zeg maar. En als jullie bij die mensen komen, dan geeft het ook voor die beveiliging, voor die kind ook een indruk erin. Want hoe staan die kinderen als jullie aankomen rijden, als er wat gebeurd is en de kinderen willen hebben dat jullie naar hun toe komen voor de veiligheid? Doen jullie het ook s'nachts?
1: Zeker.
0: Dus ja. Zijn 24 uur?
1: 24/7 zijn we
0: continu bereikbaar. In beweging.
1: Ieder kind krijgt 2 contactpersonen toegewezen.
0: Okay.
1: En die kunnen ze 24/7 bellen of appen of als ze bang zijn. En als, het echt, als ze echt zo bang zijn dat ze niet durven slapen of wat dan ook, dan zorgen we dat, dat we er zijn. Dat okay. Maka komt.
0: Ja. Ja. Maar wordt een kind dan niet bijvoorbeeld dus ik weet, denk, zeg maar uit het huis genomen dan? Dat het kind gewoon daar niet meer veilig voelt en dat het gewoon echt weg moet?
1: Ja, maar daar zijn we niet voor.
0: Nee. Maar zijn er bemiddelingen bijvoorbeeld?
1: We kunnen geen kinderen helpen die thuis niet, moeten zeggen, waar de dader nog in huis zit, ja. Bij wijze van spreken. Dat kan niet.
0: Kun je dan
1: want
0: niet,
1: dan kunnen we nooit binnenkomen.
0: Nee. Maar kun je bijvoorbeeld een instantie of een politie inschakelen
1: we
0: daarvoor?
1: We kunnen doorverwijzen.
0: Ja, en dan, dan dat kind die dan weggehaald moet worden, misschien, heel, ja, het is gewoon helaas, maar...
1: gaan we niet over. En weet je, vaak, ze hebben kinderen al therapie. En wordt er altijd van verschillende kanten hulp geboden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En doen wij echt gewoon ons...
0: Ons
1: specifieke ding.
2: Specifieke ding. Ja.
0: Hey, hoe groot is de baken nou geworden in de laatste jaren?
2: We hebben het nooit over getallen.
0: Nee. Nee, okay,
2: we kunnen altijd mensen gebruiken. Dus, want als je je voorstelt dat jij 24/7, 365 dagen per jaar inzetbaar bent.
0: Mm-hmm.
2: En de meeste mensen moeten nog werken tussendoor.
0: Dan wordt het een probleem.
2: Dus hoe groter we zijn, hoe beter.
0: Ja, tuurlijk. Dan kunnen de mensen die bijvoorbeeld, ik noem het maar, overdag werken, die kunnen bijvoorbeeld 's nachts daarheen. Als ze dan niet vroeg hoeven te beginnen, bij wijze van spreken.
2: Ze moeten toch ergens slapen.
0: Ja, dus die gelegenheid is er dus. Als je ergens ver, bijvoorbeeld, je moet helemaal naar Groningen bijvoorbeeld. En je moet daarheen rijden 's nachts. En hoeveel uren moet je dan bijvoorbeeld daar blijven staan?
1: Nou, shifts van 4 tot 6 uur.
2: Meestal 4 uur. En ik doe meestal shiften van 2 keer 4. Dat vind ik prettiger.
0: Okay.
2: Dus,
1: maar goed, je moet wel ook goed wakker blijven.
0: Ja, dus, absoluut.
1: Het belangrijkste is natuurlijk dat je steeds alert blijft.
0: Mm-hmm.
1: Maar 4 uur is gemiddeld, denk ik. En dan wordt het weer afgelost.
0: Okay, dus die afwisseling is er altijd continu daarin?
2: Ja.
0: Dus als jullie weggaan op 4 uur, dan komt een ander en die neemt het van jullie over?
1: Ja, en nooit alleen. Hè? Dus
0: met altijd met z'n tweeën?
1: Ja, zeker.
0: Is dat een soort verplichting om met z'n tweeën te staan?
2: Ja.
0: Of voor de veiligheid
1: van elkaar? Ja, voor elkaars veiligheid.
0: Ja.
2: Gebeurt wel het? Meestal staan we er met z'n 4. Ja.
0: Oké. Okay. Is dat een ernstig geval of niet dan?
2: Nou, dat is dan een case waar een kind... ontzettend bang is.
0: Ja.
1: Of afhankelijk van de situatie.
2: Ja.
1: He, dus als het huis zo vrij staat dat je gewoon van meerdere kanten het zou kunnen benaderen,
0: dan moet je dat doen.
1: Dan kan je niet anders dat je gewoon meer mensen hebt nodig hebt.
0: Want je moet het observeren.
2: Ja.
0: Want als dat gebeurt of diegene loopt weg, dan kun je in principe ingrijpen erin.
2: Ja, we hebben een tijd geleden hebben we ook zoiets gehad. Toen kregen we hulp uit België, Denemarken, Duitsland. En Zwitserland en Oostenrijk.
1: Ja.
0: Kijk eens even.
2: Die kwamen dus hierheen. Die sliepen ergens bij andere bakermensen.
0: Oké. Okay.
2: En die draaiden
1: heel gezellig.
2: Die draaiden gewoon hun shiften hier in Nederland.
0: Kijk eens even. Hij is een goed teken dus dat die samenwerking met elkaar heel goed is erin.
1: Zeker.
2: Want Baka heeft geen grenzen. Wij gaan grenzen tellen bij ons.
0: Nee. Jullie gaan die grenzen gewoon eigenlijk, ja, je zegt dat die bestaan niet, maar jullie gaan overal waar een kind iets heeft, zet jullie in.
2: Als we kunnen helpen, dan
0: doen jullie dat. Doen en als mensen die dan zeg maar bij de baken zitten, je zei het al, hè, je moet ook mensen hebben die ook 's nachts kunnen, en misschien ook wel overdag. Zijn er ook mensen die bij overdag werken die bijvoorbeeld bij de baas weg kunnen gaan? Als ze bijvoorbeeld een bericht krijgen van, joh, ik moet weg, want ik moet daarheen.
3: Als je dat overlegt met je baas.
0: Dan moet hij ervoor openstaan eigenlijk dan.
1: Nou,
3: maar je moet
0: toch
3: blijven werken.
0: Ja,
3: dat is ook belangrijk natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: Als je geen werk hebt, dan heb je geen geld. En als je geen geld hebt, kun je geen benzine meer.
0: Nee, absoluut. Ja, dus je moet wel werken bij een baas. Dus,
2: maar in mijn, ik had bij mijn baas een regeling.
0: Mm-hmm.
2: Als echt iets dringend was, dan kon ik weg.
0: Ja. Kijk, maar dat is een baas met het hart op de goede plek bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar adviseren nieuwe mensen vaak ook. Ga gewoon even met je baas praten. Ga vertellen wat je doet.
0: Ja.
1: Soms ga je misschien uit je werk en heb je een vest aan.
0: Wat denk je
1: kan je dat sowieso uitleggen?
0: Ja, want als je dan opeens dat je met de motor komt. Ik noem bijvoorbeeld, je komt met de motor aan. Op een gegeven moment krijg je een seintje. Dus je moet dringend weg. Of net na het werk, dat je klaar bent. Je doet je vest op. Iedereen denkt van, wat is dat? Had ik nooit geweten. Wat gaat daar gebeuren? Tot ze best wel nieuwsgierig zijn. Als dan een baas geïnformeerd hebt over hetgene wat je doet. Dan precies. Hebben ze alle belangstelling voor. Want mensen weten totaal niet wat het inhoudt allemaal.
2: Nee, je moet duidelijkheid geven. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat je baas weet wat jij doet in je vrije tijd.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dus dat is wel heel belangrijk. En dat, het is voor ons ook direct weer reclame.
0: Ja,
2: ook
0: absoluut.
2: Naar de baas toe. En dat is heel belangrijk. We zijn gewoon open en...
0: En dat is maar goed ook.
2: Organisatie.
0: Ja. Wat mensen, ik had gelezen ergens een tijdje terug. Was een club van de Baken. Die waren in Bunschoten grote Spakenburg bij een benzinepomp. Dat werd op Facebook neergezet door een plaatselijke krant.
1: Nee, was dat niet.
0: Het was Bunschoten Spakenburg. Ja. En er stond een clubje van de Baken daar. Ja. Die gingen dat tanken. Of die stonden daar even bij elkaar te komen. En er werd een foto gemaakt van de Bunschoten. Dat is een krant. En die heeft daar een foto van gemaakt. En toen werd ik gehandeldeerd van kijkers.
2: We hebben een interview gehad vorig jaar. Hier bij Bunschoten Spakenburg.
0: Ja,
2: bij de krant.
0: Ja, ik werd goed op de hoogte van gesteld. Dus ik ging gelijk even kijken. Ik denk, misschien zie ik wel wat bekende. Een tijdje terug ook nog eentje tegen van de Baken. En die zei ik van... Hé, die zag iemand rijden. Ik reed voorbij. En dan keek ik en zag het embleem van de Baken. Denk je, er staan op de rug. Want sommigen denken bijvoorbeeld motorclubs, maar dat is absoluut niet. Want mensen gaan het soms associëren, hè? Van Baka, het is een MC. Maar dat is het totaal niet, hè? Nee, hoe komt die image dat die mensen dat zo gaan denken dan?
2: Omdat we er zo uitzien.
0: Nou,
2: wij gedragen ons als een motorclub. Wij zien eruit als een motorclub.
0: Ik vind het niet,
2: zijn van een vrijwilligersorganisatie en we hebben zelf een ambi-status.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: En wat houdt het in voor mensen die dat willen weten?
2: Een ambi-status betekent dat wij erkend zijn door de belastingen als een instelling die nut heeft voor de samenleving.
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft weer als voordeel als je een donatie doet naar ons, dan kun je dat aftrekken van je belasting.
0: Oké. Okay. Want jullie zijn ook afhankelijk van donaties eigenlijk.
2: Wij draaien op donaties.
0: Zonder dat zou het dan bestaande maken? Of moeilijk?
2: Dan wordt het...
1: Dan zouden we echt alles zelf betalen.
2: Dan moeten we alles betalen.
0: Ja.
2: Nee, op dit moment betalen we eigenlijk alleen maar de benzine.
0: Mm-hmm.
2: En het eten wat we allemaal meenemen en wat we allemaal opeten. Maar in de regel, als wij dingen willen doen, zoals flyers maken, dan heb je toch geld voor nodig.
0: Ja, absoluut.
2: We hebben ook geld nodig voor kinderfeesten. En we hebben ook nog geld nodig voor... alle activiteiten die wij doen, want als organisatie kun je tegenwoordig niet zonder computer.
0: Mm-hmm.
2: Dus wij, Baka betaalt ook een kleine afdracht voor Windows, kortom.
0: Ja, dat moet wel.
1: Het belangrijkste is natuurlijk wel dat als het nodig is, als het kind iets nodig heeft, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining om te ondersteunen om die angst weg te
0: nemen. Dan geven jullie dat.
1: En de ouders kunnen dat niet bekostigen, of er is geen andere manier om dat te bekostigen, dan kunnen we dat ook doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus wij zeggen altijd wel, het grootste deel van het geld is gewoon voor de kinderen.
0: Ja.
1: Daar zijn de donaties voor.
2: Ja.
1: En wij betalen zelf voor onze eigen dingen.
0: Ja. Hey, we gaan even tussendoor even een soort timebreak even doen. Gaan we even een plaat draaien op de radio. Ik denk dat dit ook wel toepasselijk is voor de mensen die het meegemaakt hebben. Ja, dan vraag je wel eens af. Hoeveel tranen moet een kind nog huilen om het te kunnen loslaten, zeg maar? Tino Martin voor je op de zender.
4: Te veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

0: Ik zet al een hele leuke plaats. Wel een inhoud voor een traantje die je dan moet laten wat een kind is overkomen, zeg maar. En dat is niet zomaar iets. Ja, lekker, ik kan een beetje bewegen, de Eagle. Ja, Eagle heeft helemaal zin erin, dit. Dat jonge lichaam van hem gaat helemaal bewegen met de muziek, joh. Ja, ik mag toch zeggen, het jonge lichaam ziet er nog goddelijk uit, man. Als we allemaal wat ouder worden en een baasje hebben, dan worden we allemaal wat jonger weer. Jij ziet er ook allemaal eigenlijk, want je mag nooit spreken van de buitenkant, de binnenkant, daar voel je jong bij. En dat is het allerbelangrijkste erin. En voor jullie inzet wat jullie doen, ja. Soms denk ik dan, kan je heel oud gaan voelen, omdat je al die dingen meemaakt. Dan denk je van, wauw, even het overkonden. Mensen die ja, nog nooit gehoord hebben van de baken, die kunnen ze misschien wel een keer in verdiepen erin. Ik zei het al, mijn werk heb ik ook van die ja, kleine postertjes neergelegd, zodat ze kunnen luisteren. En ik moet eerlijk zeggen, de Polen hebben daar heel veel begrip voor. Die weten het ook, die kennen het ook, maar in Nederland die zo kortzichtig en die snappen er niks van. En die kijken maar van, met die schouders heen en weer. Ik denk, nou ja, hou je maar bezig met voetbal. Maar ik vind het niet belangrijk het leven. Belangrijk is het leven om je in te zetten voor mensen en voor kinderen op dat moment. Want die kinderen die moeten gewoon beschermd worden. Want ja, hoe ouder ze worden, het wordt soms wel eens moeilijker voor die kinderen, denk ik dan. En een van jullie die vragen mag je zelf antwoord opgeven. Het wordt voor kinderen moeilijker als ze ouder worden, want ze moeten het dus het loslaten eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar wij hebben eigenlijk alleen maar ervaring tot 18 jaar.
0: Oké. Okay.
1: Want daarna, we zien ze nog wel, latere leeftijd. Maar vaak is het dat wat wij kunnen doen in een vrij korte tijd soms, dat die kinderen al beter zijn.
2: Sterk genoeg
1: zijn
2: zelf,
0: om op eigen benen te staan.
1: Zelfstandig. Ja. Ja. We gaan, daar willen wij naartoe.
0: Dat ze eigen kracht weer hebben.
1: Gewoon weer zelfstandig kunnen leven. Gewoon weer zichzelf zeggen van, ik ben veilig genoeg. En dat kan beginnen, ik ben met 16 jaar geweest te winkelen.
0: Okay.
1: Met dames en met twee meiden. En hartstikke leuk. Nou. Dan denk je, er lopen vier mensen omheen en die zijn aan het winkelen. Nou, mensen kijken even raar, maar voor hun is dat een start om weer te beginnen.
0: Ja, om verder te gaan met het leven erin.
1: Precies. En op een gegeven moment dan komen ze erachter, hé, we hebben Baka niet meer nodig.
0: En dan, we redden onszelf een beetje. Oké, dan ga je langzaam zeg maar wegsluizen. Ja. En dan kunnen we zelf verder gaan in het leven weer.
1: De bedoeling is dat de kinderen zelf realiseren, ik ben ook sterk.
0: Ja. Want die sterkheid moeten ze hebben, want ze zijn eigenlijk door de toedoen van een idioot. Ik mag, hou me nog netjes, maar ik weet wat er soms andere dingen zijn, maar oké. Van een idioot, zeg maar, die een kind iets toedoet. Maar een kind eigenlijk gewoon een hele zware letsel van overhoudt. En als ze dan op een gegeven moment op hun eigen beentje weer komen te staan door jullie ondersteuning, dan is dat toch een presentatie voor zo'n kind. Dan denk ik, wauw, we hebben het toch even gedaan.
2: Er is niks mooiers dan dat het kind op een gegeven moment aangeeft van, joh, ik heb je niet meer nodig.
0: Ja.
2: Ja, precies.
1: Dat ligt niet alleen aan ons. Hè? Want je hebt ook de hulpverlening. De gemeente doet veel. Je hebt genoeg organisaties die kinderen ook goed begeleiden.
0: Okay.
1: Professionele mensen. Mm-hmm. En wij zijn alleen vrijwilligers die gewoon dit
0: doen.
1: Kleine plekje ondersteunen, dat ze zich veilig voelen.
0: Het is gewoon prachtig. Ik heb het een keer verteld, want dat weet hun dan niet, tot we een keer naar Zeeland gingen, dat een vader zeg maar, een zoontje sloeg kaart met de hand op het gezicht.
2: Ja.
0: Nou ja, toen heb ik gezegd van, je bent heel sterk, zei ik. Hè. Geef mij eens een klap met je flikker, zei ik. Dus die man die keek me aan, ik zei, moet je mij een klap geven? Moet je eens kijken wat er met jou gaat gebeuren. Dat jongetje doet helemaal niks. Je denkt dat het een manier is van opvoeden, zei ik. Hè. Maar zo werkt het niet. Dus hij zat te kijken, want de Eagle weet ondertussen dat ik dag en nacht in die zwetten sla, maar in slaap eigenlijk. Dus die man die zat gewoon aan te kijken. Die zat te kijken wat er allemaal op stond. Ik zeg, ga maar goed lezen met dat oogje van je. Misschien word je wat wakkerder. En dat je niet zo met je kind om moet gaan. Laat ik je één ding zeggen, als ik je ooit weer tegenkom, hoop ik nooit dat je dat gaat doen waar ik erbij ben. Ik zal je geen klap geven, maar ik zal wel de nodige woorden tegen je gaan zeggen. En kijken wat ik daarmee kan bereiken. En het kwam wat later terug. En toen zei mevrouw van, wat was je laat terug? Wat was aan de hand? Was er iets weer zeker? Ik zei, een man die sloeg een zoontje. Oh, dan heb jij natuurlijk weer je bekje open gedaan. Zoals gewoonlijk. Ja, tuurlijk. Dat doe je toch? Die gaan niet een kind slaan. Ja, ik zou het wel erbij. Dus en ik zat bij mijn auto. Ik zie dat. Dan doe ik wel even open. Ja.
2: Denk te veel mensen kijken weg.
0: Ja, en dan denk ik, joh, dat moet je niet doen. Ja. Of mensen denken, als het toch maar kind niet, joh, zoek eens maar lekker uit. Maar zo werkt het niet. Hè? Je moet elkaar in de maatschappij ook daar ondersteunen om zo'n kind te beschermen dan weer in. En als ze dat niet doen, dan is het wel heel triest. Dat het dat in de maatschappij zo is. Dat mensen niet naar elkaar omkijken. Of desnoods elkaar even een beetje helpen erin. Om het kind een beetje te kunnen beschermen. Dus. Maar die organisatie is in ieder geval zo heel groot. We zijn het al. Mensen die erbij komen, die worden eigenlijk ook nog wel eens een beetje soort gescreend. Hè? Dus het is niet zo om te kijken van wat eventueel de achtergronden zijn. Hebben ze niet zware delicten gepleegd dan mag je volgens mij, kom je er wel gauw tussen of niet? Ik zie er eentje schudden zo. Nee, hè?
2: Nou, komt
3: nee,
2: op het moment
3: dat jouw VNG niet goedgekeurd wordt, dan
0: houdt het op.
3: Houdt het wel op, ja.
0: Stappen ze dan bijvoorbeeld naar, ik noem het maar, clubs? Ik ken er eentje, die was vroeger president, die is overgestapt naar een club. Dat heb ik eigenlijk ook wel eens verteld.
1: Klopt, ja.
0: Dan denk ik van, nou, die man was op leeftijd, laat ik het zo maar zeggen, heel rustig. En op een gegeven moment is die man weggegaan.
1: Ja, maar die is wel Baker nog steeds blijven steunen.
0: Oké, okay. Dus, gelukkig, dus, ben ik blij om.
1: Dus niet zo van uit het hart of zo. Nee, hij is toen de MC-wereld ingegaan, maar Baker nooit een kwaad hart toegedragen. Nee. En hij is ook, laat ik zo zeggen, ik vond het geweldig. Hè?
0: Ja, was het ook?
1: Geweldige,
0: met zijn motortje, grijze motor, had hij nog, ja. Kon ik nog herinneren dan. En toen hij wegging, ging hij naar de MC, noem ik het maar, ik zal geen naam noemen. En toen zei ik van, hé bro, is alles goed met je? En toen vlogen die hele club van hem, waar hij bij zat, vloog gelijk over mijn strontse wat heen. Want hoe durf je met ons brood te noemen? Je zit niet eens bij ons erbij, maar rot op. Ik denk, nou, ik ben gauw weer vertrokken dan. Denk ik, nou, laat ik maar geen antwoord geven, laat ik mij maar rustig houden. Denk ik, prima zo, het is goed zo. Als jij je daar zelf veilig voelt bij zo'n club, dan moet je dat doen. Maar ik werd er gegeven helemaal door de mangel gehaald. Denk ik, maar ik zeg alleen maar, hé bro, dat ik hem nog kende, zeg maar. Ja. Een kleine groet, maar dat kleine groetje werd er goed in de bek gesmoord, zeg maar.
2: Ja. Maar inderdaad, omdat nieuwe mensen worden gescreend en dat gaat echt op, heb je niks met kinderen uitgespookt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Op dat onderdeel gaat het.
0: Kom je als
1: een financieel nog.
2: Als je een financiële functie krijgt, word je ook financieel. Ja.
0: Hey, maar stel voor dat iemand zich aanmeldt en je komt er toch achter, je merkt dat met een gesprek of je ziet dat, dat je denkt van, nou, dat is er eentje die we liever niet hebben. Kun je dan die mensen aanpakken bijvoorbeeld? Als je het merkt en ziet,
1: maar
0: of hoort.
1: Je kunt wel doorvragen.
0: Ja.
1: En dan ga je kijken van, is hij bakermateriaal? Waar
0: ja. Het dan over? Want als gaat, komt hij bij en gaat hij de naam bijvoorbeeld in de slijk nemen?
2: Ja, dag.
1: Nee,
0: ja, maar dat moeten we toch niet hebben?
2: Dat doen we niet. Nee,
0: nee, dat moeten we niet hebben.
1: Nee. Er is eigenlijk de grootste angst van baken is dat iemand wat uitspookt. En dat ons goede naam omlaag gaat.
0: Ja, dat bedoel
1: dat
0: ik.
1: Dat willen wij dus absoluut niet.
0: Want dan gaan ze alles over één kam scheren. Denken ze, nou maar ja. Kijken, hele nette mensen. Want dus is de complete schorm, zeggen ze dat één keer.
1: Dus als wij
0: dat
1: al,
0: wil je niet hebben.
1: Als wij al even in het journaal, wat werden we ook weer genoemd?
0: Bijkers?
1: Nee. Ja, dat had een aparte naam. Maar een dag later heeft de journalist het gecorrigeerd.
0: Oké, okay, maar goed ook.
2: Maar goed, niet iedereen is inderdaad bakermateriaal. Nee, niet nee. Iedereen kan het. En wij hoeven ook niet iedereen te accepteren.
0: Nee, zo is het.
2: Nee. Nee.
0: Hey, soms zijn mensen zeg maar een clown, hè? Dus weet je wat doen? We gaan de plaat draaien. Want ja. Ze hebben soms wel eens dubbele gezichten, mensen, zeg maar. Is deze wel een beetje toepasselijk daarvoor voor mensen met dubbele gezichten?
4: Hij was mannenclown. Maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong.

0: En zo is het plaatje helemaal afgelopen. Ja, zo staan we ook achter de schermen nog even heerlijk mee te praten met de heren van de Baka en de dame van de Baka. Een beetje meeswingen met de muziek. Mag ook zeker niet ontbreken in onze studio. Terug naar de realiteit, terug naar de werkelijkheid. Waar het om gaat om die kinderen een beschermd gevoel te geven. Dat ze zich op hun gemak voelen. En dat ze zo heel rustig door het leven kunnen gaan. En als ze dan gegeven zelfstandig worden. En dat ze dan gegeven op hun eigen beentjes weten te staan. En dat ze zeggen van nou, ik heb het gered met de ondersteuning. En nou moet ik zelf in mijn eentje verder gaan. Maar ze worden zelfverzekerd gemaakt door de Baka. En die zelfverzekerheid, ja, dat is goed als ze het weer krijgen. Want de onzekerheid is ontnomen door de dader die dat gedaan heeft bij dat kind. En hun gaan daarmee helpen en zorg verdragen dat de kinderen weer die veilige gevoel krijgen daarin. En dat is hoogst zo belangrijk. Doe je ook nog wel eens iets organiseren voor kinderen? Want één keer per jaar was altijd een soort kleine happening. Met een teentje, met je smink en alles. Of is dat er niet meer? Want dat was vroeger wel, hè?
1: Dat is nog steeds.
0: Is dat nog steeds? Hey, en wanneer gaan jullie dat weer organiseren? Want ik ben een paar keer geweest, had ook eentje allerlei vogels. Van die uilen, noem maar op, en valken.
2: Er is begin augustus in West. Dat is echt zo'n open dag.
3: Het is
2: en dan de kinderdag. Die, dan doen we ook, nou ja, dan zorgen we ervoor dat de kinderen ook veilig zijn. Ja. Hè? Dat begrijp ik. Dat is geen open dag. Maar volgens mij in augustus is dat gewoon zo'n
3: speeldag.
2: En dan mag iedereen.
0: En dan komen de ouders de kinderen brengen, zeg maar. En dan kunnen de kinderen heerlijk spelen en genieten. Even niet meer denken aan die ellende die ze aangedaan
3: zijn. Nee, gewoon openbaar.
0: Oké, okay. Dus iedereen kan gewoon komen en die kan ook daarmee genieten. En ook gelijk een beetje kennis maken met jullie daarin.
2: Zeker.
0: Want dat is ook heel belangrijk. Dus er komen mensen bij en die zien dat. En die lopen naar jullie toe en die gaan met jullie een babbeltje maken over de organisatie.
2: Precies. Dus wel de kinderdag die we organiseren voor de kinderen. Die is echt alleen maar voor de kinderen. En die schijn en we zorgen de kinderen.
0: Oké, okay, het wordt niet bekend gemaakt waar het is bijvoorbeeld.
2: Nee.
0: Ja, dat mag nooit, hè?
2: Nee.
0: Want dan heb je bijvoorbeeld de dader denk van, laat eens in de buurt staan.
2: Dat ook eens gezellig.
0: Ja, ik wel lekker winkelen maar, zeg maar. Dan breekt de bende uit als ze daar in de buurt zouden staan.
2: Dat zou raar zijn, ja.
0: Maar dat is wel goed dat jullie het doen, dat de kinderen dan lekker zeg maar, kunnen doen wat ze willen. Ja? En ja, ze zitten op een anonieme plek in het land.
3: Ja.
0: En dat geeft ze nog meer gevoel van, kijk, heerlijk. Ze ondersteunen elkaar erin. En praten misschien met elkaar wel eens over.
2: En de ouders ook.
3: Dus zeker dat ze met elkaar praten.
2: Ja.
0: En dingen die ze meegemaakt hebben tegen elkaar gaan vertellen. En proberen ze dat een beetje op te lossen.
2: Ja, dat is echt mooi.
0: Het is maar wat, hè, allemaal in de wereld.
3: Ja,
0: het is een hoop ellende, man.
3: Het is heel belangrijk dat de kinderen zien dat ze niet alleen zijn.
0: Ja.
3: Dat geeft hen ook als dus dat ze meerdere kinderen zien. En dan gaan ze weer praten. Ze hebben leeftijdgenoten. Kijk, we hebben kinderen van 6 jaar, 8 jaar, we hebben ze van 15, 16, 17 jaar. En dat klikt allemaal.
0: Ja.
3: Dat gaat heel snel dan.
0: En ja, maar dat komt omdat ze dat meegemaakt hebben natuurlijk.
3: En ook nog de ouders zijn erbij, die maken contact.
0: Met die andere ouders.
3: Die geven ook informatie uit hoe hun kind geholpen wordt. En dat is ook allemaal weer.
0: Het wordt steeds
2: waardevol.
0: Ja. Maar dat is waardevol. Soms houden die ouders een week contact met elkaar.
3: Ja.
0: Om te kijken hoe hun kinderen en die anderen, hoe dat verder gaat in het leven eigenlijk daarin.
3: Ja.
0: Jemig, het is wel goed eigenlijk dat het allemaal zo is.
2: Ja.
0: Dat mensen wat meer open moeten staan. Want ik zei al, waarvoor wordt er niet op de commerciële radiostations aandacht aan gegeven? Het lijkt wel of het bij die grote heren verdwijnt in de doofpot. Of zullen het niet weten. Misschien zijn het allemaal van die fietsbekken, weet je wel. Die denken alleen aan hun eigen dingetje. En die denken niet aan degene van waar jullie zich in zetten. Ah. Ik denk, gegeven als ik bij een commerciële zit, zou ik precies hetzelfde doen wat ik hier doe. Ook bij een commerciële jullie uitnodigen daarin. Om de mensen daar nog landelijk nog meer bekendheid te geven voor jullie. Ja, ik heb gewoon. Nou, ik zei vertel, ik heb gesolliciteerd. Ik had een kwal van een eigenaar. Nou, ik werd er zo kostmisselijk van, dat zeg ik heel eerlijk. Ja. En ik heb er verder geen stappen meer ondernomen. Want ik heb daar gesolliciteerd en ja, ze gingen me rond gelijk al van je hebt een mooie stem voor de radio, maar je hebt weinig inhoud. Ik zei, nou, moet je eens luisteren naar je eigen personeel. Dat klinkt voor gemeten, zei ik. Die stotteren continu. Dus volgens mij hebben ze niet zoveel plezier in het maken van radio. En je moet de naam veranderen in Stotter FM. En toen werd hij zelf zul die eigenaar. En toen zei hij gevend. Als je ooit weer bij mij wilt solliciteren, kan dat. Ik zeg, nou weet je wat, je kan mijn rugje op. En ik kom daar nooit meer van mijn leven. En ik ga ook nooit een demo maken, want ik hou niet van zulke mensen die zo arrogant zijn als een kwal. Dus ik heb dat netjes afgehandeld. Maar ik weet wel dat ze regelmatig meeluisteren, die eigenaar. En die heeft ze sinds kort bij mij aangemeld. Maar ik voeg hem niet toe, want dat zijn kwallen en die wil ik niet in mijn bestand hebben. Die blijf ik gewoon weer in mijn element. Ik wil in de juiste mensen om me heen. En niet mensen die alleen maar denken beter te kunnen worden. Of ze denken van nou, als ik hem toch naar binnen haal, trek me dat publiek. Kan ik meer geld vragen voor het luisterpubliek. En daar gaat het maar niet om. Ik wil iets doen, ik wil iets betekenen voor de samenleving. En ik wil die dingen waar ik achter sta, wil ik ook neerzetten. En als een commerciële dat niet doet, alleen het eigen belang, ja, dan houdt het gauw op eigenlijk daarin. Dus ik ga verder niks meer doen, ik blijf gewoon hier. Dus,
2: ja, nou prima, wij blijven komen.
0: Dan kan ik ook mijn doel mee bereiken. En ik ga volgend jaar zeker ook nog een keer opstarten. Ik heb ook gezegd tegen de Eagle. Ik wil volgend jaar gaan proberen en ga ik trachten om alle middelen bij elkaar te krijgen om toch een benefiet weer te gaan organiseren volgend jaar. Heb ik toen ook gedaan. En meerdere keren eigenlijk. En de laatste keer was dat in Nijkerkerveen. En daar kwamen ze ook met de motoren. Maar ik denk dat het hele dorp zat te beven of zo. Ik weet niet wat dat was. Maar er zaten wel wat mensen. Maar de nodige mensen die er moesten komen, die waren er niet eigenlijk. Ja. En dat vond ik persoonlijk heel erg jammer. Denk ik, jammer, wat is dat nog met die mensen? Wat hebben ze? En wat bezielt ze? Denk eens na. Ga gewoon kijken. Geniet van zo'n motor. Maar ga ook kijken wat zo'n instantie doet. En daar ging het om. Dus daar kijk ik gewoon aan de locatie uit. En ik ga zeker wat artiesten heb ik al benaderd daarvoor. En die willen hun steentje ook daarin bijdragen. Dus ik wil volgend jaar zeker iets gaan proberen daarin. Om te kijken hoe ver wij kunnen komen. Om iets te bereiken. Ik heb ook heel veel mensen uit het bedrijfsleven die mij ondersteunen. Dus mij altijd voorzien. Met een kersteditie met de nodige hapjes allemaal. En zijn er meer als genoeg. En er komen er steeds meer bij. Ik krijg ook nou van 1 december. Dan is mijn programma eventjes ten einde vanwege de vakantiestop. Ook dan word ik gesponsord door een bedrijf. Die regelt voor mij de nodige hapjes erin. Dus er zijn heel veel bedrijven erin geloven. Die wil ik ook daarbij betrekken. Om dan toch iets van de grond te krijgen volgend jaar.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: En dat wil ik ook doen. Want ik vind het heel erg belangrijk. En ik hoop dat als mensen luisteren en die horen het hele onderwerp. Hoe kunnen de mensen die op dit moment luisteren en die horen vanaf het begin het gesprek met jullie van de BAKA, hoe kunnen ze in contact komen met jullie?
3: Eigenlijk heel eenvoudig. BAKA.nl.
0: Oké, okay, dus dat alle gegevens, telefoonnummer, mailtje, alles. En dan kunnen ze in contact komen.
3: Dan is een link naar onze website en daar kun je kijken in wat voor gebied je woont, want we hebben 5 chapters in Nederland.
0: Oké. Okay.
3: En als je wilt bellen, kan dat ook. Dat is telefoonnummer 06-300 en dan 77760.
0: Oké. Okay.
3: 06-300-77760.
0: Nou, ik hoop dat mensen, ik hoop dat mensen gaan bellen. Zodat ze wat informatie nog meer kunnen krijgen. Wat ze misschien gemist hebben op de radio. Of dat ze net gaan ingeschakeld hebben. Denk ik van nee, ik heb het onderwerp gemist. En dan kunnen ze dat zeker met jullie contact opleggen. Het programma wordt altijd opgenomen hier. Dat gaat allemaal automatisch. Dus dan kun je altijd kijken naar een gemist radioprogramma. En dan kun je het hele gesprek wat we gevoerd hebben, kun je helemaal weer terugluisteren in deel 4 van mijn radioshow. Dus dat wordt automatisch opgenomen en het blijft voor mij 2 of 3 weken staan en dan gaat het automatisch weer eraf. Dus mensen die dan toch net inschakelen en denken, ik heb toch een stuk gemist of helemaal wat gemist, die kunnen mijn programma opzoeken op het Op Hollandse Muziekmix en dan wordt het programma in deel 4 wordt het weer in de herhaling gedaan en kun je daar helemaal rustig voor zitten en daarvoor genieten. Want er zijn velen die het nog een keertje willen terughoren natuurlijk op de radio.
2: Ja, en ik zeg net op 12 juli.
4: 12 juli. Staan wij op het dorpsfeest in Leusden en daar zijn wij ook weer aanwezig.
2: Oké. Okay. Die echt gewoon dan ook live even kennis wil maken.
0: Ja, dan moeten ze erheen gaan.
2: Zeker.
0: Geef nog een keer de datum door, wanneer is het?
4: 12 juli.
0: Oké, okay, en wat voor dag is dan? Op een zaterdag of zo?
2: Zondag.
0: Zondag, ja. Nou, dan kunnen mensen altijd aan. Ze liggen op een nest op muren en dan kunnen ze gewoon even naar heen gaan.
2: Lekker.
0: Voor het goede doel moeten ze even opstaan. Ja, want slaap ik hier nog altijd als je een bepaalde leeftijd hebt, denk ik dan. En dan heb je leeftijd dat je gewoon even uit moet rusten. Maar dan denk ik, mijn eigen dan kunnen ze er mooi heen gaan. Die 12 uur, en dan kunnen ze even kijken en kennis maken met de BAKA. Want jullie staan er. Staan jullie zelf ook allemaal er? Of anderen van de organisatie?
3: Wij staan.
0: Jullie staan er altijd. Jullie twee sowieso. Zij staat er ook bij?
3: Ja.
0: Waarom is eigenlijk niet gewoon Red Sonja bijvoorbeeld? Had ook een leuke naam voor haar geweest.
2: Niet? Phoenix is dat prachtig.
0: Ja, ik zie Phoenix, maar daar gelijk een Red Sonja. Ik kan er niks aan doen. Ik vond het ook een leuke naam voor je bij passen, zeg maar. Ik vind het super gaaf, zeg maar, dat jullie altijd weer hier komen naar de studio en genieten van hetgene wat we weer neer mochten zetten hier op deze zender. En ik zei het ook tegen de Eagle, we gaan het gewoon 2 keer per jaar doen in de show van mij.
2: Super.
0: En dan gaan we dus niet zomaar voorbij laten naar altijd 1 keer per jaar. Maar we gaan het gewoon 2 keer per jaar doen. We hebben het nu gedaan. Gaan we kijken naar een volgende datum. En dat gaan we ook weer helemaal inplannen. En dan gaan we weer aandacht gaan geven om het niet weg te laten slippen. En dat we de mensen gelegenheid geven om erover na te denken wat allemaal in de wereld zich afspeelt. En vooral als het gaat om kinderen. Ik hoop mensen die dan wel eens een opmerking maken over kinderen, dat ze ook daar eens gaan over nadenken dat het niet zomaar iets is. Je kunt een uitspatting doen, maar niet op de manier zoals het hoort. Kinderen geef je de liefde, de vreugde en de waardering. En niet wat anderen doen op een andere manier zoals het niet hoort. En daar zet ik compleet de BAKA daar geheel voor in. Over donaties kun je natuurlijk bij de BAKA wezen, want ze hebben altijd donaties nodig. En dan kunnen ze de dingen betekenen voor die kinderen. Nogmaals, alle vier, hartelijk dank voor de komst. We hebben nog 40 seconden. Ik vond het super gaaf dat jullie weer kwamen hier naar de studio. We gaan zo even een leuke foto maken. Ja, gedaan. Daar zit ik voor, dat met de Eagle. Ik zit hier niet voor mezelf, maar ik vind het leuk om instanties zoals jullie al jaren dat doen, daaraan mee te willen werken erin. Nogmaals allemaal bedankt voor de aandacht. Bedankt voor het luisteren naar deze vrij interessant gesprek over de Baka. Zometeen veel plezier met mijn collega's. Vannacht tussen 12 en 2 uur geluisterd naar 2 uur lang dikke vette mixen. En ik ben de volgende week weer. Zelfde tijd en zelfde zender. Wees een beetje lief en aardig voor elkaar. En zorgzaam voor elkaar. En denk niet alleen aan jezelf. Want je bent niet alleen op de wereld gekomen, maar ook om een ander te helpen. Als je dat doet, dan laat je je hart spreken. Wat mij betreft, graag tot volgende week. En hou je haak.
5: Dit is één land één.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
10: Goeiedag, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Ik heb een stapel cd's meegenomen, 11 cd's om precies te zijn, met muziek uit Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada. Maar we beginnen gewoon in Nederland, in de provincie Utrecht. Want Utrecht is een band en die heet Solo. En die kwamen in 2004 met hun eerste album uit, dat heette Songs and Sounds. En van dat album gaan we naar het nummer Mind luisteren.

Mind van de Utrechtse band Solo uit 2004. Het staat op het album Songs and Sounds. En helaas bestaat de band niet meer. Ze hebben maar 4 cd's uitgebracht. Maar overal had ik ze graag een keertje live willen zien en vooral horen uiteraard. Van Utrecht gaan we naar New York. En dan komen we bij Jesse Malin. Hij is een singer-songwriter uit New York. Heeft een stuk of 10 platen gemaakt. En zijn debuutalbum kwam in 2002 uit. En dat heet The Fine Art of Self-Destruction. Er staat een prachtig nummer op. Ja, meerdere prachtige nummers. Maar naar eentje ervan gaan we luisteren. En dat is High Lonesome.

Jesse Malin met Hi Lonesome. En het leuke van deze artiest, die overigens ook heel veel heeft samen heeft gewerkt met Ryan Adams. Dat hoor je wel in de muziek. Maar het leuke van deze artiest vind ik dat hij heel wat platen gemaakt heeft. 9 in totaal. Ik heb het even opgezocht terwijl het nummer gedraaid werd. En ik heb er maar 2 van. Dus dat betekent dat ik nog heerlijk op het internet kan zoeken naar de andere 7 cd's van hem. Van New York gaan we naar Birmingham in Engeland. En daar heeft Steve Winwood, die later ook een aantal soloplaten gemaakt heeft, in de jaren 60 een band opgericht, heette Traffic. En ze kwamen in 1967 met hun eerste album uit, het heet Mr. Fantasy. En het nummer dat ik laat horen is vernoemd naar de titel van het album, want de track heet Dear Mr. Fantasy.

Ja, Dear Mr. Fantasy van de Engelse band Traffic. We gaan van Engeland terug naar Amerika. En dan komen we bij Jill Landry. En Jill Landry, dat is een van de bandleden van de band Old Crow Medicine Show. Die hebben een paar prachtige platen gemaakt. Maar Jill Landry heeft ook mooie solo-albums gemaakt. En een daarvan is Love Rides a Dark Horse. Dit album kwam in 2017 uit. En op het album staat het nummer Denver Girls.

Nou, als Denver net zo mooi is als het nummer Denver Girls van Jill Laundrie, dan wil ik graag nog een keertje naar Denver toe. Prachtig nummer. Als je ogen dicht doet, dan zie je zelf op de prairie door Amerika rijden. Een van mijn favoriete artiesten, of misschien moet ik eigenlijk wel zeggen, mijn meest favoriete artiest is Neil Young. Die komt uit Canada. Die woont al jaren in Engeland, of in Amerika. Heeft ondertussen ook de Amerikaanse nationaliteit gekregen. Maar Neil Young die heeft ontzettend veel platen opgenomen. En in het jaar 2000-2001 nam hij ook een album op, het heet Toast. Maar dat vond hij te verdrietig om uit te geven. De muziek was te melancholisch, zei Neil Young. Het paste niet in hoe hij op dat moment muzikaal gezien in het leven stond. En daarom liet hij een album op, het heet Toast. Maar dat vond hij te verdrietig om uit te geven. De muziek was te melancholisch, zei Neil Young. Het paste niet in hoe hij op dat moment muzikaal gezien in het leven stond. En daarom liet hij het album op de planken liggen. Maar gelukkig heeft hij het daar afgehaald. En

En Standing in the Night of Love van Neil Young and the Crazy Horse van het album Toast. Het album is vernoemd overigens naar de Toast Studio in San Francisco, waar het album is opgenomen. Het leuke van Spotify is dat je steeds weer nieuwe bands en nieuwe artiesten ontdekt. Sommige heb je echt nog nooit van gehoord. Zo kwam ik laatst bijvoorbeeld Peter Brunel tegen. Die had een album gemaakt, heet Nos da Comrade. Nou, het zei me helemaal niks. Ik ben gaan googlen en het blijkt dat deze beste man uit Nieuw-Zeeland komt. Tenminste, daar is hij geboren. Hij heeft een Britse paspoort, maar geboren dus in Nieuw-Zeeland. En hij heeft een stuk of 15 platen gemaakt, waarvan ik er dus maar eentje heb en eentje ken. Maar die andere die wil ik zeker nog een keer gaan beluisteren. Op Nos da Comrade, ik weet niet of het Spaans is of

Nou, dat vermoed ik, maar dat weet ik niet zeker. Staat een nummer en dat is gewijd aan de Sovjet-cosmonaut Yuri Gagarin. En zo heet het nummer ook. En daar gaan we nu naar luisteren.

Yuri Gagarin. Een nummer over een Sovjetrus, gezongen door een Brit die uit Nieuw-Zeeland komt, op een plaat die een Spaanstalige titel heeft. Hoe internationaal wil je het hebben? En dat kan allemaal op Eén Bland Eén, waar je luistert naar Gert-Jan Gaat Los. En van Peter Brudnell gaan we naar Elliot Murphy. Die komt uit Amerika. Die beste man heeft een stuk of 30 platen gemaakt. Dat is onvoorstelbaar, een aantal. Hij is eigenlijk vrij onbekend in Nederland. En ik denk ten onrechte, want hij heeft prachtige platen gemaakt. In 2015 kwam het album Aqua Show Deconstructed uit, met het nummer White Middle Class Blue.

White Middle Class Blue van Elliot Murphy uit 2015. We gaan luisteren naar het nummer Falling van Michael Kiwanuka.

Ja, Falling van Michael Kiwanuka. En dit is een nummer, dan moet je eigenlijk draaien als het buiten donker is. Het liefst moet ook nog regenen. Prachtig, Falling. Hè? Wie valt er niet van tijd tot tijd? En wat is dan heerlijk om je door muziek als dit te laten dragen. Fantastisch. We gaan naar een hele bekende Amerikaanse muzikant. En dat is Bob Dylan. Bob Dylan is al over de 80, heeft ontelbaar veel platen uitgebracht. En in 1970 kwam het album Self Portrait uit. En er staan een aantal covers op, waaronder de cover Let It Be Me.

Ja, Let It Be Me van Bob Dylan van het album Self-Portrait uit 1970. Let It Be Me is overigens talloze malen gecoverd. Door onder andere Sonny & Cher, Tom Jones, Elvis Presley, Nina Simone, Rod Stewart. En een paar jaar geleden nog door Jeff Beck samen met Johnny Depp. En ook Bob Dylan die coverde dus. Lindisfarne, dat is een eiland, dat ligt ten noordoosten van Engeland. En er is een band, die heeft zich naar het eiland vernoemd. De band dus Lindisfarne, die kwam begin jaren 70 met een aantal erg mooie albums. Folkrock speelden ze. Fijne muziek om te luisteren. En ik vond op eBay voor een happenkrats het album Buried Treasures, volume 2. Het is een verzamelplaat van Lindisfarne. Die is uitgekomen in het jaar 2000 en daarom staat onder meer het nummer Loving Around the Clock op.

Loving Around the Clock van de Britse band Lindisfarne. We gaan tenslotte luisteren naar een nummer van Anathema. En Anathema is een band die is begonnen als een metal band, een doom metal band zelfs. Maar daar zijn ze gelukkig vrij snel mee gestopt en ze zijn wat meer symfonische platen gaan maken die het luisteren bijzonder waard zijn. Ik heb ze een keertje live gezien in Drachten. Dat was aan het begin van deze eeuw. Voor een handjevol publiek. Ik denk dat er 30 man aanwezig was. Ik heb genoten van het concert. En we gaan luisteren naar een nummer van het album Judgment uit 1999. En dat heet One Last Goodbye.

En met One Last Goodbye van de Britse band en het thema is er een einde gekomen aan deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We zeggen goodbye. We hopen dat je genoten hebt van de nummers. We wensen je vanuit de studio nog een hele prettige dag. Dank aan Faker Brals voor de technische ondersteuning. En hopelijk tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd. Je luistert naar Eemland 1. 24 uur per dag. 7 dagen per week te beluisteren via FM 100.

0: één land, één. De sound van In The Mix. Komt rechtstreeks uit de persoonlijke studio van Erwin van Dijk. En dat klinkt lekker.
1: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op Eemland 1.
2: Now on air. DJ Coors.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

de persoonlijke studio van Erwin van Dijk. En dat klinkt lekker. Wil je reageren op de mixen? Mail dj_erwinvandijk@hotmail.com.

TikTok.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.